0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van Cultuur en Mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Yannick Jampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
2: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
0: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
2: Ja, veel op verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
3: Echt jammer, man.
4: En nu? Nu gaan we rellen.
3: Nee, joh.
4: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
0: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
0: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt eventjes langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Goedemorgen luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 10 juli, de 706e uitzending. En mijn gast van vorige week was Lila Sran. En die hoorde u zojuist met Waar Engelen Voor Je Zingen. Dat is het begin van het programma. En er gaat natuurlijk van alles leuks gebeuren. En het eerste leuke is al dat ik iemand aan de telefoon heb. En die is helemaal vol van Señorita Española. En daar ga ik even een praatje mee maken. Brian Jongsma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, wat leuk dat ik je aan de telefoon heb weer.
1: Ja, en, zeker. Dat is alweer een tijdje terug, hè?
0: Ja, zo is het. En jij bent in de Spaanse Gloria, volgens mij.
1: Ja, altijd. De Spanje is toch mijn tweede thuis, hè?
0: Ja, ook dat. Ja,
1: ja dat kan niet missen.
0: Ja, nou, en zing je ook echt in het Spaans? Kan je dat ook?
1: Nou, dat wordt me denk ik net een brug te ver eigenlijk, ja. Het zal best wel lukken op zekere hoogte naar even oefenen. Maar echt Spaans gaat het niet klinken, denk ik.
0: Nee, ik heb dat ook met Spaans. Maar ik ken een Spaanse zanger en dan zingt hij Nederlands en ik Spaans. En dat hebben we al een paar keer opgenomen, dus het is wel leuk. Dus
1: ja,
0: straks hebben wij hier William Jansen. En dat weet je, dat is de Nederlandse Julio Iglesias. En die neemt singles op in het Spaans en dan een gedeelte ook Nederlands. Dus ja, vandaar dat ik... misschien is het iets voor de toekomst, maar dan moet je wel gaan oefenen.
1: Ja, dan moet ik zeker eventjes aan de bak, inderdaad.
0: Jij bent een feestzanger, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En wanneer is het volgende feestje?
1: Vanavond al eigenlijk. Vanavond sta ik op het hoofdpodium van de Rijnweek.
0: En kijk eens aan, joh. Nou, hartstikke leuk. Dus je gaat heel goed, hè?
1: Ik ga zeker heel goed. Ik ben helemaal niet klaar.
0: Nee. Nou, ik hoop je een keer in de studio te zien.
1: Ja, nou, het is denk ik alweer 2 jaar geleden dat ik bij jou aan
0: Ja, daarom, dat bedoel ik. Ja, jij bent niet in de nieuwe studio geweest, hè, denk ik.
1: Dat denk ik ook nog niet, nee.
0: Ik denk dat nog in Vlaardingen was.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik heb er ook helemaal geen beeld meer bij. Dus ik vind je gezellig praten. En telefonisch kan ik dat nooit zo lang. Dat is dan wel weer jammer. Maar het gaat tenslotte om jouw liedje. Hoe kom je aan dat liedje?
1: Nou, ik was eigenlijk op gesprek bij mijn producer Frank Verkooyen. Voor het vervolg van Het is allemaal gelogen. En ik had wel wat ideetjes hier en daar. En ik denk van, nou, dat is leuk. Maar Frank kwam eigenlijk met dit liedje. Want het is oorspronkelijk is het al een bestaand liedje. Vanuit Duitsland, 1974, is die uitgebracht door Frank Marwin.
0: Ja.
1: En het is een liedje wat eigenlijk... het kwam mij niet bekend voor. En eigenlijk niemand uit mijn directe omgeving die zei van, joh, dat klinkt bekend.
0: Ja.
1: En daardoor misschien wel net zo leuk om dat dan aan te pakken.
0: En zingen ze het dan mee?
1: Ja, zeker. Hij doet het heel goed.
0: Daar zorgt Frank wel voor, hè? Dat de muziek zo is dat het gelijk huppakee is, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Zeg, Brian, als ze jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Ze kunnen mij vinden via de website, hè, brianjongsma.nl. En anders vele boekingskantoren en natuurlijk social media. Hè, dus dat is eigenlijk heel makkelijk.
0: Zo is het. Nou, dat is allemaal duidelijk. Het enige wat we nog willen is natuurlijk luisteren naar jouw nummer. En dat doe ik samen met alle luisteraars als jij het aangekondigd hebt.
1: Nou, gaan we doen. Lieve luisteraars, hier is hij dan met de allernieuwste single, Señorita Española.

0: Ja, luisteraars, dat was Brian Jongsma. En als u beeld heeft, dan ziet u dat er een hele charmante jonge man naast me is komen zitten. Vader van twee schattige jochies. En zo schattig was die eigenlijk zelf ook toen ik hem leerde kennen. Zo lang is het al. En dan heb ik het over Bob Offenberg.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Bob, jij was 6 toen je al een beetje Wolter Kroes ging lopen doen.
1: Ja, ik heb natuurlijk veel dingetjes al gedaan op jonge leeftijd al.
0: Zo ken ik je.
1: Ja, veel playbackshows, talentenjachtjes, hier en daar, noem maar op. Begon met Jody Bernal, Wolter Kroes. Ja, al dat soort hits toen de tijd. Van die tijd, ja, uiteraard, ja.
0: Ja, hè? En weet je, dat Wolter Kroes, ik weet dat je daar helemaal fan van was. En die heeft ook een keer een single aan jou uitgereikt. Was dat je eerste single?
1: Dat was toen in My Way,
0: geloof ik, in die discotheek.
1: Dat was toen een salon, was dat toen de tijd. Tenminste, heette het toen zo, ja, inderdaad.
0: Het heeft zoveel namen al gehad.
1: Ja, daar hebben heel veel artiesten en singles uitgereikt. Ook Arne Jansen heeft toen een Alma aan mij uitgereikt. Er zijn er zoveel geweest. En allemaal leuke momenten om op terug te kijken en te koesteren.
0: Ja, en weet je nou uit je hoofd ook hoeveel singles jij gemaakt hebt inmiddels?
1: Nou, niet exact, maar dat zal wel tussen de 30 en 40 liedjes zijn in al die tijd. Hè? Dus ja. In al die tijd dat ik zing, dat is nu meer dan 20 jaar. Al die liedjes zullen wel meer dan tussen 30 en 40, denk ik zeker wel. Waar zijn.
0: En is er ook eentje bij waarvan je zegt, als ik optreed, dan doe ik dat nummer altijd?
1: Je bent te gek.
0: Je bent te gek.
1: Ja, zeker. Ja, goed. Je brengt wel eens liedjes uit. En sommige liedjes die blijven.
0: Ja.
1: En Je bent de gek is daar eentje van. Bijvoorbeeld Kom maar dichterbij ook. Ook op Spotify zien dat de meest populairste liedjes zijn. En ja, meestal die liedjes blijven altijd een beetje hangen.
0: Ja.
1: Dus ja, die zing je ook altijd weer. En goed, je brengt elk jaar weer nieuwe liedjes uit. En op een gegeven moment maken die liedjes ook in plaats van andere liedjes. Mits ze een beetje een van de populaire liedjes blijven natuurlijk. Dan hou je ze erin. Maar anders maken ze ook in plaats voor nieuwe liedjes. Een nieuw repertoire.
0: En heb jij altijd een vaste schrijver die jouw liedjes schrijft?
1: Nee, ik heb geen vaste schrijver. Ik heb heel veel tekstschrijvers en singer-songwriters eigenlijk die liedjes maken en schrijven.
0: Die bieden dat aan?
1: Nou, je vraagt of ze liedjes willen schrijven. Tuurlijk wordt er ook eens hier en daar wat aangeboden. En ja, mocht er wat tussen zitten, is dat natuurlijk heel mooi. En soms zit er ook niks tussen. Maar vaak bespreek je ook met iemand wie je wat laat maken voor jezelf. Goed, waar we het over hebben, wat voor soort liedje wil je hebben.
0: Ja.
1: Zo hebben we het ook bij de nieuwe single zo gedaan. En toevallig is het ook iemand wie nog nooit een liedje voor mij heeft gemaakt en geschreven. Maar wel een hele leuke plaat heeft gemaakt voor mij. En goed, voor mij maakt het niet uit wie of wat een liedje voor mij schrijft
0: of
1: maakt.
0: Als het maar bij je past.
1: Als het bij mij past en het is een leuk liedje, dan maakt het mij echt niks uit.
0: Ben je ook erg kritisch of valt dat wel mee?
1: Nou ja, zeker als ik het liedje niet leuk vind, dan zeg ik het ook eerlijk. Want dan is het niks voor mij. Ik ga geen liedjes uitbrengen wie ik niet leuk vind.
0: Je hebt natuurlijk een bepaalde status opgebouwd inmiddels. En dan mag je het ook gewoon zeggen.
1: Nou ja, goed, of je een status hebt of niet. Kijk.
0: Nee, maar toch. De ervaring heeft jou geleerd wat je wel en wat je niet moet doen.
1: Nou ja, goed. Kijk, ik op hele jonge leeftijd al eigenlijk had ik. Toen ik een jaar of 10 was, 11, 12. Toen was natuurlijk ook al bezig met zingen. En toen had ik ook liedjes toegestuurd gekregen. En dan zei ik gewoon gelijk nee. Omdat ik dat niet leuk vond, weet je wel.
0: En
1: natuurlijk als kind zijn, dan zeg je natuurlijk nee. En dan is het ook klaar. Alleen, ja, nu zeg je natuurlijk dat het niet bij mij past en dat soort dingen. Maar ik had het toen al, dat ik zei van, nou goed, als ik het geen leuk liedje vind, dan is het niks voor mij.
0: En wie heeft gezorgd voor de nieuwste single?
1: De nieuwe single heeft geschreven door Daniel Triest. Dat is een vrij jonge jongen. Die uit Limburg komt en die is eigenlijk heel opkoming eigenlijk qua muziek schrijven. Ook voor andere Nederlandstalige artiesten. Ja. Grote artiesten, Tino Martin en Gerard Joling is hiervoor aan het schrijven. En ook voor mij. Dus deze heeft hij dan voor mij geschreven, de nieuwe single. En hij is ook weer bezig voor nieuwe muziek voor als opvolger. Dus
0: het smaakt echt naar meer daar.
1: Nou ja, zeker. De klik is goed.
0: Ja, dat is wel belangrijk.
1: Ook op de app contact is dan heel fijn, weet je wel. Ja. En dat vind ik altijd wel lekker, weet je wel. Als je gewoon lekker een beetje zo onder elkaar af en toe een berichtje kan sturen. En gewoon lekker contact hebt. We hebben elkaar nog nooit gezien.
0: Nee,
1: alleen gesproken.
0: Ook dat niet,
1: dat is.
0: Nou ja, Limburg, het is ook niet zo dichtbij natuurlijk. Tenzij je in de buurt op moet treden.
1: Ja, dat klopt, dat is ook zo. Maar goed, het is wel leuk om een keer elkaar echt te ontmoeten. Maar dat is er nog niet van gekomen. Want we hebben elkaar pas eigenlijk soort van ontmoet via begin dit jaar.
0: Ja.
1: Dus ja, het is allemaal nog vrij kort, vrij nieuw. Ja. En, ja,
0: en hoe kom je aan zo'n contact? Je praat met andere artiesten, waar heb jij dat gedaan?
1: Via platenmaatschappijen. En die hebben natuurlijk allemaal lijntjes wie ze uitzetten.
0: Ja,
1: en,
0: ja. Komt dat ook vanuit de studio waar jij je opneemt?
1: Ook, ja, die maken natuurlijk zelf ook liedjes. Hè.
0: En is dat nog steeds dezelfde studio?
1: Ik neem op aan Manfred Jongenelis.
0: Ja, ja.
1: Okay. Die schrijft ook liedjes. Die is ook bezig met liedjes maken.
0: Ja, ja.
1: Die bijvoorbeeld 100 keer in jou gekeken geschreven. 2 liedjes geleden.
0: Ja, en Carlo schrijft natuurlijk ook.
1: Carlo heeft natuurlijk ook die teksten toen de tijd geschreven. Die maken ook nog steeds liedjes. Dus we laten door iedereen eigenlijk gewoon nummers maken. En dan gaan we eruit kiezen van, joh, dat gaan we nu uitbrengen. Of dan dat.
0: Ja. Is jouw leven veranderd sinds je papa bent? Meer verantwoordelijkheid voelen?
1: Zeker. Nou ja, goed, dat ook sowieso. Het is natuurlijk een drukke bestaan.
0: Ja.
1: Je hebt meer verantwoordelijkheid. Maar het is, ja, ik had het er net over. Het is niet dat je daaraan moet wennen of zo. Het is in één keer knop in je omzet.
0: Het is ook niet zo dat je voor kan stellen dat ze er niet waren.
1: Nee, dat zou ik niet voor kunnen stellen. Dat is heel gek. Ja. Hè? Ondanks natuurlijk, die oudste is 4 en de jongste is 8 maanden.
0: Ja.
1: Maar het is heel gek dat je dan, zeg maar, vorig jaar alleen die oudste nog maar had.
0: Dan, dan denk je niet meer aan dat ze er niet waren.
1: Nee, dat zou je eigenlijk niet voor kunnen stellen. Hè? Ja. Ondanks het pas zo kort op deze aardbeen
0: zijn. Maar
1: dan
0: zit het gewoon goed.
1: Ja, zeker. Dus
0: en met Joker gaat ook alles goed?
1: Ja, alles gaat goed.
0: Nou, dat is fijn, joh. Wat een heerlijk gezin, hè?
1: We zijn allemaal gezond en gelukkig en dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Zullen we naar een eerste nummer van jou gaan luisteren?
1: Zullen we dat doen? Een beetje muziek draaien is wel gezellig, toch?
0: Ja, jij mag hem aankondigen. Weet je welke?
1: Ik zie het die 100 keer naar jou gekeken staan.
0: Oké, dan komt hij dan.

0: Ja, dat waren de drie vingers in de lucht. En als je natuurlijk prettig gezelschap in de studio hebt, dan zit je ook te veel te praten. En dan vergeet je wel eens dingen. Maar ik heb een goede technicus, die houdt me wel bij de les. En ik ga u natuurlijk vertellen dat u morgen kunt u naar de Sharing the City op het podium bij Prikkenwater. Dat is van 1:30 tot 3:30. Er komen allemaal leuke artiesten. En een drankje, een hapje, het is allemaal verkrijgbaar. Dus dat is allemaal heel fijn en genoeg zitplaatsen. Ik heb gezien dat de temperatuur ook wat zakt, dus dat is ook wel fijn. En dan hebben we 16 juli, dan sta ik in de Grote Kerk in Overschie met een seniorenmiddag van 2 tot 4 uur, gratis toegang. En alle bezoekers worden verwend met een ijsje en wat te drinken, dus dat gaat ook goed. 22 augustus hebben we Terug in de Tijd op het zomerterras. En de man die naast me zit, die staat daar ook bij. Ja, hoe vind je dat? Heb je daar wel eens meer gestaan?
1: Ja, zeker. Ik ben er 1 keer eerder geweest.
0: Ja? Ja. Ja. Nou, en dat is heel lang geleden, want ik wist het niet meer.
1: Oh.
0: Maar weet je, op een gegeven moment maakt dat ook niet uit, hè?
1: Nee, dus, nee, zeker.
0: Want we doen meestal allemaal nieuwe artiesten. Dat wil de organisatie. Maar ja. Bob Offenberg, ja, dat is toch wel een begrip. Even in
1: nou ja, het is zeker een tijd geleden. Het is wel leuk om een keer langs te komen.
0: Ja, zo is het. Dus dat gaat ook gebeuren. En dat is op het zomerterras in Vlaardingen, Terug in de Tijd. En dat is van 2 tot 5 uur en gratis toegang. En dan, muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september. En 18 oktober hebben we een jubileumshow, muzikaal onthaal 15 jaar. En dat is een uitverkochte show. En dat komt ook door de artiest die komt. Dus vandaar, wilt u meer informatie over muzikaal onthaal en over mij, ga gewoon naar perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar Mark van Veen met Ik ga de 100 met je halen.

0: ik ga de 100 met je halen, Bob Offenberg.
1: Nou, hebben we nog even
0: ja?
1: gedaan, hè?
0: Ja, nou, ik weet eens zeker dat ik dat met jou niet haal. Nee, en ja, weet je, het is eens een pil uitvinden, maar ik weet niet of je dat zou willen, dat je door een pil blijft leven.
1: Ik zou het ook niet weten.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wat denk je van de wereld van nu? Even de Bob die we nu hebben. Mm-hmm. Hoe je denkt.
1: Hoe de wereld nu is?
0: Ja.
1: Ja, niet zo best, hè?
0: Jeetje.
1: Het is een, hoe moet ik het netjes zeggen? Een vervelende wereld op het moment, denk ik.
0: Nou, het lijkt wel of de beesten aan de macht zijn.
1: Precies dat, ja. Ja, ik weet niet hoe ik het netjes moet zeggen, maar het is gewoon een beetje een verrotte wereld op het moment.
0: Dan heb ik het nog netjes gezegd.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja,
1: ja, het is jammer, maar goed. Ja, wij kunnen daar waarschijnlijk niks aan doen, dus...
0: Nee, konden we het maar veranderen.
1: Ja,
0: want,
1: precies.
0: Zou jij dat ook willen? Gewoon met je vingers knippen en dan is ineens alles anders. Wat zou dat mooi zijn, maar zo gaat dat natuurlijk niet.
1: Nee, zo gaat het helaas niet.
0: En alle neuzen moeten dezelfde kant op, maar weet je, of soms dan is het... Het was altijd wel de ver van mijn bedshow, want het is natuurlijk daar... altijd wel een beetje aan het rommelen geweest. Maar
1: ja, klopt.
0: Het punt is, het komt allemaal dichterbij.
1: Ja, dat is het ook. Het komt steeds dichterbij. Want als het ver weg is, denk ik, ja, dat zal mijn zorg zijn, weet je wel. Maar ook wij krijgen natuurlijk mee te maken met al die dingen die in de wereld aan het spelen zijn. En wat je zegt, het komt steeds dichterbij. En dat is toch wel, denk je, ja, toch vervelend, weet je wel.
0: Nou ja, dat is ook zo.
1: Ja, links of rechtsom, je krijgt er toch mee te maken.
0: Ja, zo is het. Ik vond het wel leuk. Er stond, Trump had natuurlijk gebeld dat hij de rode kaart ingetrokken moet worden.
1: Ja.
0: Dat is ook gebeurd.
1: Ja.
0: Prompt komt er een plaatje op Facebook staan van Rob Jetten heeft gebeld met de FIFA. En Nederland gaat gewoon door.
1: Ja, daar maak ik allemaal grap over. Hè? Dus
0: ja, dat
1: wel,
0: krijg
1: grappig,
0: er zijn altijd mensen die daar gelijk iets over hebben. Dat
1: ja,
0: vind
1: zeker.
0: Dat vind ik dan wel weer knap.
1: Dat is dan ook wel weer leuk, inderdaad.
0: En dat is ons Nederland, hè?
1: Ja, 100%. Ja. Ja.
0: En ik hoop zo dat het ons Nederland blijft. Jij ook, hè?
1: Zeker, dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: Hè?
0: Waar je kinderen in opgroeien en dat je kan genieten. Maar ja, wie weet komt dat allemaal wel weer goed. Laten we het hopen.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Niet te veel zorgen maken.
1: Dat moeten we niet doen, nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: En vooral blijven zingen.
1: Dat is één ding wat zeker is.
0: Wat is jouw streven? He? Hoeveel singles maak jij? Maak jij er meer per jaar?
1: Nou, ik wil er zeker wel 2 per jaar. En misschien maximaal 3. Dus minimaal 2. En max 3 is per jaar wel een beetje in het streven wat ik altijd wil doen. Qua singles uitbrengen. Ik heb natuurlijk nu... de laatste nieuwe is een klein maandje uit ongeveer. En ik wil sowieso dit jaar nog een nieuwe single uit gaan brengen.
0: Ja. En dan, het ligt er natuurlijk aan wat er op je pad komt voor nummers. Maar als jij opdrachtgever bent, dan gaan ze aan de slag.
1: Ja, in principe wel. Ja, klopt. Ja. Ja, je vraagt natuurlijk wat ik zeg aan mensen of ze een liedje willen maken of schrijven.
0: Ja, ja.
1: En dan hoop je natuurlijk altijd dat er iets bij zit wat denkt van ja, dit is wel leuk wat bij mij past.
0: Ja, ja, dat moet ook. Als je een liedje brengt, dat heb jij toch ook. Als je een liedje zingt, dan moet je de inhoud ook naar voren brengen.
1: Zeker, ja. Je moet
0: ook al is het feestmuziek.
1: Ja, 100%. Je moet een beetje het gevoel...
0: Het moet wel ergens over gaan.
1: Ja, je moet je gevoel in een liedje kunnen leggen. En ja, dat moet bij elk liedje zo. Je moet het ook overbrengen op de mensen natuurlijk. Ongeacht wat voor soort liedje het is. Of het nou een ballad is of een feestplaat. Het moet overkomen. En dat moet je zelf ook al over kunnen brengen.
0: Ja, ja. Kan jij een groei herkennen aan jezelf... dat je gegroeid bent in het artiestenwereldje? Gewoon dat je je prettig voelt, dat je geen spanningen hebt. Alles loopt op rolletjes.
1: Nou ja, je merkt natuurlijk wel dat de ervaring een grote rol speelt op het podium. Qua zingen, qua entertainen van de mensen. Vroeger was je misschien wat meer zenuwachtig en tegenwoordig heb je dat niet.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een groot voordeel. In al die jaren dat ik natuurlijk nu zing, leer je natuurlijk steeds meer dingen bij. Zowel op techniek als... op podium staan.
0: Ja, ik zie je ook meer bewegen op het podium.
1: En ja, precies. En de mensen wat meer entertainen misschien. Dat zijn allemaal dingetjes waar je wat meer leert. En dat hebben we een voordeel natuurlijk.
0: Ja, als jij een feestnummer brengt, dan doe je ook zelf mee.
1: Ja.
0: En dat was voorheen niet zo. Maar de laatste tijd wel. Mm. Dan gaat het helemaal leven door jezelf.
1: Ja, precies. Je moet overbrengen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, leuk joh. We gaan luisteren naar het volgende nummer.
1: En,
0: heb je iets met bezoekers?
1: Het is een beetje Grieks, hè? Grieksachtig.
0: Het is een heerlijke
1: muziek. Het is
0: muziek.
1: een leuk plaatje. Het is lekker zomers. Nou, aangezien het weer dacht ik van, nou goed, we gaan die gewoon eens even lekker erbij halen. En een beetje Griekse klanken erin brengen. En toen hebben we gezongen toen Als de bezoekers klinken.
0: Komt-ie.

0: Wat een heerlijk nummer van Bob Offenberg. We gaan straks nog even praten en dan krijgt u het nieuwe nummer te horen. Maar ik heb iemand aan de telefoon en ja, die heb ik wel meer aan de telefoon. En dan zeg ik, hey, hoe gaat het met jou? Goedemorgen, Hugo Bijenman.
1: Ja, goedemorgen, Rita. Ja, het gaat lekker.
0: Ja, het gaat lekker. Ja, weet je, ja, de titel van jouw liedje wekt een vraag op natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker weten, ja. En ja, nou ja, het gaat heel goed. En ja, we mogen weer niet klagen. We hebben alweer ook leuke optredens ermee kunnen doen. En ja, het gaat lekker.
0: Ja, hoe komt het binnen bij de mensen?
1: Ja, wel leuk en ja, toch ook wel enthousiast. Want het is toch wel weer ja, totaal een, ja, toch wel een ander liedje als van de liedjes die ik gemaakt heb. En ja, en nee, er zit nu ook zo'n, ja, zo'n wij noemen het een beetje zo'n Frans Chanson accordeonnetje zit er een beetje
0: doorheen geschreven. Oké, leuk. Ja. Ja.
1: Ja, we hebben een leuk, leuk clip gemaakt weer met nou ja, ook wat beeldmateriaal uiteraard met wat figuranten. Ja. Dus ja, we zijn zeer tevreden en het loopt leuk.
0: Ja, en bedenk je dat allemaal zelf? Of doet degene die de clip op maakt, die maakt er een draaiboek van?
1: Ik had wel eigenlijk een beetje, nou ja, zo een beetje het script in het hoofd. En samen met Kees Kwakkelaar dan, nou ja, natuurlijk bespreken we dat. En hij doet er uiteraard ook eigen toevoegingen aan toevoegen. Ja. En ja, vandaar. Maar we hadden nog een klein beetje een rode draad van. Ik dacht, nou ja, dat is leuk, weet je wel.
0: Ja, ja, er ja, komt toch ja, altijd op het moment dat je bezig bent, schieten er wel van allerlei dingen te binnen, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Er zitten ja, toevallig ook nou ja, twee dames in dit geval die totaal niet kon, maar wel aanwezig waren op het terras waar we de clip nou ja, zo goed als opgenomen hebben in Woerden. En ja, nou ja, die Kees die vroeg spontaan aan die dames, joh, vinden jullie dat even leuk als nou ja, in dit geval Hugo even ertussen komt zitten en jullie gaan gewoon strak tegen elkaar praten. Jullie negeren hem totaal. Want daar gaat het liedje natuurlijk ook een beetje op.
0: Ja, ja.
1: En ja, nou ja, dat was een hele leuke interactie, vond ik zelf. En ja, ja, ook gewoon zo spontaan geboren. En dat, ja, dat maakt het ook wel echt.
0: Ja, nou, dan weten de luisteraars dat. Dan moeten ze natuurlijk eventjes die clip op gaan zoeken. Want die is ook al uit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja, die staat, ja, staat uit, ja.
0: En ja, hoe ben je aan dit liedje gekomen? Wie heeft het geschreven en waar heb je het opgenomen?
1: Nou ja, ik ben hier ook. De tekst en de muziek is bedacht door Henny Thijssen.
0: Ja, dat is niet niks, hè?
1: Nee, dat is zeker niet. We hebben de productie bij Heupink Studio Enschede ook gedaan, Ghetto.
0: Oké, okay, ja.
1: En ja, hoe is het tot stand
0: ook een zanger zelf.
1: Ja, ja, ik ben eigenlijk door de jaren heen, en net zoals dat ik gelukkig ook weer terug mag komen bij jullie in de uitzending,
0: ja,
1: Henny Thijssen tegengekomen een keer bij een toevallig ook een radiostation. En nou ja, dan raak je wel eens aan de praat. En we hebben eigenlijk nog een liedje opgenomen, Rita, en dat was eigenlijk de bedoeling. We wilden eigenlijk, ja, ik wilde eigenlijk toch een soort echt levenspoplied hebben. Dus een beetje toch wel Hazes senior gericht, niet ja, exact ja, uiteraard hetzelfde. Ja, en toen dacht ik, ja, als er één iemand in Nederland is die nog echt het DNA van Hazes in het bloed hebt, dan is Henny Thijssen dat.
0: Ja, en natuurlijk.
1: Nou ja,
0: ja.
1: En toen heb ik hem gebeld.
0: En nou, toen ja, heeft hij, ja, ik moet het een beetje korter maken, want telefonisch is het nooit zo lang, maar ik vind het wel heel ja, leuk. Maar toen heb je hem gebeld en toen is hij aan de slag gegaan.
1: Ja, ja, hij ja, liedjes ingestuurd van wat ik gedaan had. Hij zei, ja, dan kan ik het gevoel vinden. En
0: toen,
1: ja,
0: is dit, toen is dit eruit gekomen?
1: Eerst het andere liedje en toen later okay, waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja. En die gaan we natuurlijk naar luisteren.
1: En ja,
0: als mensen jou willen boeken, Hugo, hoe moeten ze dat doen?
1: Ja, ik zeg altijd maar zo, druk op Google mijn naam in. En
0: precies, Hugo Bijenman, en dan, ja, dan vinden ze ja, jou. Ja, nou, dan dat is allemaal duidelijk. Het enige ja, wat we nog moeten doen is het nummer draaien. En dat doen we met kijk, alle plezier. Bedankt dat je aan de lijn kwam en je mag het zelf even aankondigen nu.
1: Nou ja, goedemorgen beste luisteraars. Ik zou zeggen, hierbij mijn nieuwe liedje, Hugo Bijenman. Hey, hoe gaat het met jou? En Rita, wie weet komen we elkaar weer een keer tegen.
0: Ja, je weet het nooit, hè?
1: Altijd gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Jojo, hoi.

0: is 2.
1: Jazeker, u luistert nog steeds naar Streek om hulp 2. En natuurlijk muzikaal onthaal met Riet de Jong. En naast mij zit ook nog steeds Bob Offenberg. Maar dat gaat veranderen, want hij moet ook weer naar huis. Hij moet naar zijn gezin.
2: Ja, zeker. Ja, goed, ja. Die oud zit nog op school. Dus
1: En werken natuurlijk.
2: Ook nog alles.
1: Ja, oké. Jullie hebben een eigen bedrijf, dus ja. Dat is hartstikke mooi. En ben je nog steeds zo gek op auto's eigenlijk?
2: Zeker, ja hoor. Ja, 100%. Ja? Ja.
1: Dus dat is natuurlijk van je vader af, is dat daar ben je mee opgegroeid?
2: Dat daar hoor je gewoon een beetje in, hè?
1: Ja, en wil je dan steeds een luxere auto of heb je dat niet? Heb je nu een gezinsauto?
2: Ik heb wel een grote auto, ja.
1: Ja, dus lekker ruimte.
2: Ja. Zeker, ja.
1: En alles, van alle gemakken voorzien?
2: Alles zit er wel aan. Er zit een stuur op, er zit een gaspedaal op en een rem.
1: Ja.
2: Je
1: begrijpt wel wat ik bedoel.
2: Zeker, er zit alles op en aan. Ik ben gek op auto's en dat is misschien een beetje een jongensding. Auto's zijn tegenwoordig allemaal mooi. Dus dat, ik vind gewoon, dat vind ik gewoon leuk. Je hebt ook mensen die geven helemaal niks om auto's, dat kan. Maar goed, ik vind en zingen leuk en auto's leuk. En ze doen van alles bij elkaar.
1: Onze kleine dochter kwam ook gisteren met een grote auto. Ik denk, jeetje, die hebben wij nog nooit gehad, zoiets, weet je wel. Maar waanzinnig mooi natuurlijk.
2: Ja,
1: en denk
2: zeker.
1: Ik, weet je, ze werkt hard voor, dus heeft groot gelijk.
2: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Ja, dus weet je, het is tegenwoordig die kleine autootjes, die zijn niet meer zo in trek, hè?
2: Nou, juist allemaal, wel, nee.
1: Ik zie alleen
2: niet.
1: Maar grote auto's.
2: Nee, ze zijn nog wel heel erg in trek, hoor.
1: Vooral toch wel, jij weet het wel.
2: Zeker, ja, stadsauto's perfect.
1: Ja,
2: 100%.
1: Ja, we gaan geen merken noemen.
2: Wat voor doeleinden die natuurlijk een auto nodig zou voor moeten hebben. Maar moet je veel rijden, pak je vaak een grotere auto. Maar heb je vaak niet veel nodig alleen voor stadsverkeer, pakken ze vaak een kleine auto.
1: En in tweede kleine autootjes zit vaak hetzelfde als in een grote auto.
2: Ja, tegenwoordig wel, ja.
1: Van alle gemakken voorzien.
2: Ja, zeker.
1: Toch?
2: Ja, 100%.
1: Ja. Nou, jij gaat zo meteen natuurlijk weer met de auto's aan de slag.
2: Ja.
1: En nergens anders?
2: Nergens anders. Ja, de nieuwe single, hè?
1: Ja. En vertel.
2: Ja, goed. Nergens anders is eigenlijk een liedje wat we hebben gemaakt. Ik heb ooit in het verleden al wel eens een soort liedje gemaakt, wat eigenlijk een beetje rustig begint. En daarna is het eigenlijk een hele leuke feestplaat. En ik dacht
1: nou
2: goed, dat vind ik wel eens leuk om weer eens een keertje te doen. Is alweer een jaar of 4 geleden dat ik het had gedaan. Dus ik had toen opdracht gegeven, joh, ik wil een liedje wat eigenlijk rustig begint. En daarna explodeert in een hele leuke feestplaat.
1: Ja, ja.
2: Aangegeven waar ik over wilde zingen.
1: Net zoiets als Hazes met Leef.
2: Bijvoorbeeld, ja, het is niet daarvan afgeleid, maar goed.
1: Nee, maar het idee.
2: Het zijn allemaal, zeker allemaal dat soort liedjes. Hè.
1: Ineens komt dat.
2: Ja. Ineens komt dat, ja. En dat wilde ik weer zo'n liedje van hebben. Dus we hebben toen aan Daniel toen gezegd van goed, dit en dit wil ik. En daar is hij mee aan de slag gegaan. En toen kreeg ik dit liedje opgestuurd. Van, joh, is dit iets wat ik voor je heb gemaakt? En ik was eigenlijk meteen verkocht.
1: Ja.
2: Ik had ook nog een ander liedje op de plank liggen. Maar deze was eigenlijk leuker dan wie ik al had. Dus ik zeg, we gaan dit gewoon lekker doen. Dus we zijn de studio hiermee ingedoken. En die hebben we toen opgenomen en uitgebracht. En dit als eindresultaat. Een leuke videoclip gemaakt. Ook een mooi paar buitenplekjes hier in Schiedam.
1: Oh, wat leuk.
2: Op de haven.
1: Ja,
2: en dat zijn mooie
1: Schiedam
2: shots.
1: Is mooi.
2: Zeker
1: de kern.
2: Ik kom hier natuurlijk vandaan, ben geboren en getogen. En dat had ik nog niet echt gedaan, van die mooie shots in Schiedam opgenomen. Dus ik vond het wel eens leuk om dat een keertje weer te doen.
1: Om dat ook te doen, ja.
2: Ja, zeker. Ja. Dus dat is gelukt.
1: Ja, leuk joh. Ja, en als je optreedt, hoe doet het nummer het?
2: Ja, zo'n soort liedje doet eigenlijk altijd goed. Hè?
1: Ja.
2: Het begint natuurlijk heel rustig aan. De eerste 30 seconden is heel rustig. Dus die mensen zijn een beetje aan het aftasten van wat gaat er gebeuren. Is het een ballad of is het toch een ander soort liedje?
1: Ja.
2: En dan op een gegeven moment dan
1: gaat
2: de stelling erin.
1: Maar
2: en dan
1: hebben ze in ieder geval op twee manieren je stem herkend.
2: Ja, zeker. Dat is waar.
1: Want hoe vaak is het niet zo dat je dan ineens een rustig liedje zingt? Denk eens, verrek, dat kan die ook.
2: Ja, dat kan ik ook.
1: Dan wordt je stem warmer en als het feest is, dan gaan we los.
2: Ja,
1: toch?
2: Dus dat, dit soort liedjes doen het eigenlijk altijd goed. Dus daar ben
1: mooi.
2: Ik ook heel blij mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was.
2: Zeker.
1: En op het zomerterras zullen ze zeker ook jouw liedje gaan horen.
2: Oh, dat weet ik wel zeker. Ja,
1: en dan horen wij hem ook live.
2: Bij.
1: Ja, daarom.
2: Bij.
1: Dus helemaal leuk. Dat is altijd heel druk. Dus fijn dat je er was. En als mensen je willen boeken, Bob, hoe gaan ze dat doen?
2: Ze kunnen op mijn website terecht, boboffenberg.nl. En daar staat alles bij hoe ze mij kunnen boeken.
1: Oké, dat is helemaal duidelijk.
2: Ja, toch?
1: Ja, nou is het enige nog is dat je je nummer aan moet kondigen.
2: Gaan we zeker doen. Nou, lieve luisteraars van Omroep 2, mijn naam is Bob Offenberg. En ga lekker luisteren naar mijn allernieuwste single, Nergens Anders.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, we zijn beland in de tweede uur. Het is uitzending 705 op 10 juli vandaag. En hier naast me zit William Jans. Geen onbekende voor Nederland, hè? Zo is het. En, maar ik heb ook iemand aan de telefoon. Dus jij kan op je gemakje eventjes articuleren hier, hè? Ja. Of zo?
1: Zeker, nee hoor.
0: Ja, en articuleren is natuurlijk wat anders, hè. Ik heb niets ter wereld kan ons scheiden. En ik, dat is een leus van een zanger die ik nu aan de telefoon heb. Dus daar ga ik het even over hebben. Jan Brink gaat vast over ons, ja, William. Ja. Goedemorgen, Jan Brink.
2: Goedemorgen allemaal en goedemorgen, William.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ik heb hier ook een Jan zitten, dat is de technicus. Ja. Dus het regent Jannen vandaag. Ja. Ja. En jij heet Jans, met een zet erachter. Ja, dus ja, oké. Okay. Zeg, Jan Brink, jij bent zanger. Hoe lang ben je dat al?
2: Ja, ik zing eigenlijk al best heel erg lang. Heb dat eigenlijk vanaf mijn jeugd al gedaan. Gewoon voor de leukigheid, gezelligheid. Ik heb dat op een gegeven moment, hoe oud was ik? Ik denk een jaartje of 17, 18... wat meer opgepakt, maar eigenlijk nooit echt die stap gemaakt om wat te doen. Totdat ik een jaartje of 25, 26 was en me eigenlijk meer met collega-zangers ben gaan bemoeien en proberen te helpen. En dat werd op een gegeven moment bemoeien in feesten, partijen, organiseren van grote feesten. Het zingen wel altijd blijven doen.
0: Ja.
2: Maar gewoon meer heel kleinschalig.
0: Ja.
2: En dan zie je gewoon heel veel goede artiesten voorbij komen.
0: Ja, er zit er hier ook een, hè? Die kan je ook boeken.
1: Heel bescheiden.
2: Nou ja, goed, William hoeft daar zeker niet in bescheiden te blijven. Want ik denk dat het een van de betere, zo niet een van de beste zangers van Nederland is.
0: Precies.
1: Oh, dankjewel.
0: Precies.
2: En ja, op een gegeven moment, lang vaak kort, een halfjaartje, drie kwart jaar geleden. Besloot om toch zelf wat meer te gaan doen. Met heel veel plezier. Liedje opgenomen met een goede vriend van me. En later is dit liedje wat ik zelf heb opgenomen eruit gekomen.
0: Oké. Okay. En weet je, Jan, ik moet het verhaal niet zo lang maken natuurlijk. Telefonisch, nee. Want anders kan ik niet meer met William praten dadelijk. Maar dat zijn wel de belangrijkste dingen die ik even wilde weten. Wie heeft het nummer geschreven?
2: Het is een liedje eigenlijk van Bobby Prins.
0: Die ken ik natuurlijk. Ja.
2: Daar is het voor mij weer een beetje mee gaan rollen.
0: Oké, dus het is een cover?
2: Het is een covertje, ja, klopt.
0: Ja, oké. En als mensen jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
2: Ze kunnen me uiteraard vinden op de socials, TikTok, Insta, ja. Facebook. Ze kunnen ook altijd bellen, als ik het nummer mag noemen, 06-53-66-43-41.
0: Ja, en als ze gaan googlen, Jan Brink, dan moeten ze natuurlijk niet die dure auto's hebben van Brink, hè?
2: Nee, maar dat is Brinks met een S, dus dat is een andere tak, denk ik.
0: Oké. Ja. Nou, in ieder geval, Jan Brink, dat moeten ze onthouden. En als googlen, ja. En heb je Facebook?
2: Facebook is ook aanwezig.
0: Oké, dan kunnen ze je altijd vinden, want als ze een feestje willen, dan moeten ze jou bellen.
2: Mijn en William natuurlijk, hè?
0: Ja, jou en William. Ja.
1: Okay.
0: Nou, dat is allemaal duidelijk. We gaan natuurlijk je nummer draaien. Leuk dat ik je aan de lijn had. En wou je nog wat zeggen, William?
1: Heel veel succes, Jan.
2: Ja, dankjewel. Jij had er ook, uiteraard ook. Ik hoop je gauw ergens in het land even te zien. En ik wens jullie uiteraard een hele fijne uitzending vandaag.
0: Dankjewel. En kondig je nummer maar aan.
2: Gaan we doen. Lieve mensen, Jan Brink met Niets ter wereld kan ons scheiden. Een hele fijne dag en groetjes, Jan.

0: Ja, en dat was Jan Brink. En hier naast me zit dan William Jans, die ik eigenlijk al zo lang ken. En voor de luisteraars toch nog even een toelichting. Vroeger organiseerde ik het Vlaardings Songfestival. Jij was kandidaat en jij hebt gewonnen.
1: Ja, geweldig was dat. Dat was echt zo'n mooi theater.
0: We hadden ook het tiende Songfestival. Dat won Tessa Suniva, die nu grote musicalster is. Dus weet je, leuk is dat als je daarop terug kan kijken.
1: Ja,
0: ik claim niemand, want je doet het zelf.
1: Ja, je maakt
0: dat
1: de ontwikkeling
0: is het belangrijke.
1: Door,
0: ik kan het aanzetje geven. Ja. En het heeft je natuurlijk goed gedaan. Maar ik kan nooit zeggen, je bent de ster geworden die je nu bent, door het zelf zo te ontwikkelen. Dat is het.
1: Maar je biedt gewoon een goed platform, hè? Van het begin. Van,
0: wij waren onze tijd
1: beginnen.
0: Ver voorbij uit. Hè? Ja, we hadden een digitaal scorebord en zo. En dan praat je over toch de jaren 90.
1: De jaren 90. Dus dat is heel goed.
0: Ja.
1: Maar dat het er is gewoon voor beginnende startende artiest ook heel goed.
0: Ja.
1: En
0: weet je, het zit in je of het zit niet in je. En jij hebt bewezen dat het duidelijk in je zit.
1: Het is nog steeds gelukkig.
0: Ja, er zijn er nog meer hoor. Die zijn, die zijn dan niet zo bekend geworden, maar zitten wel in groepen die nu bekend zijn. Dus zoiets is er wel.
1: Ja, of
0: maar
1: wordt later weer van sommigen.
0: Ja. En die heb jij waarschijnlijk ook wel ontmoet. Die zitten er ook tussen.
1: Tuurlijk.
0: Maar nu ga je je eigen pad. En je hebt een nieuw team om je heen.
1: Ja.
0: En er komen ook weer concerten.
1: Er komen concerten aan.
0: En wanneer zit je in de buurt van Vlaardingen? Dat weet je niet uit je hoofd.
1: Niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval oktober starten we. Ja, oktober, november zijn de
0: concerten. Oh, dus wij zijn al bij de eerste show aanwezig. Dat is volgens mij een Spijkenis of zo?
1: Dat is een van. De eerste doe ik in Rijswijk altijd, in mijn woonplaats.
0: Ja.
1: En dan doen we ook nog in de buurt Zoetermeer en ook Spijkenissen.
0: Ja, volgens mij zitten wij in Spijkenissen.
1: Spijkenissen volgens mij.
0: Ja, dus het is zo'n leuke show. Ja. Heb je hetzelfde orkest als toen of heb je een ander orkest?
1: Ook wel bandleden van de Tribute natuurlijk ook. Ja. Waarmee ik opgetreden heb bij SBS. En Mickey Visser Band. Dus dat zit allerlei, heel vaak een mix van mensen. Maar ik ken ze allemaal en ze spelen allemaal fantastisch.
0: Ja, wat fijn joh.
1: Ja, dat is geweldig om mee te maken.
0: Jij maakt geen keuzes, maar er zijn ook solisten natuurlijk, muzikanten die echt een solopartij pakken.
1: Ja. Dat ook, met een mooie saxofoon of een hele mooie de blazerssectie. Dus of een hele mooie elektrische gitaar heeft tussendoor. Dus dat is wel heel mooi.
0: En dan, weet je, de opkomst, dat is al zo mooi.
1: Ja, ja.
0: Ik zie je tussen het orkest binnenkomen. Ja, is dat nu weer zo?
1: Of misschien iets anders nu.
0: Je moet het niet allemaal vertellen, want mensen moeten het zien natuurlijk.
1: Maar ik vind altijd, opkomst is wel heel belangrijk.
0: Ja, en bedenk je dat zelf of heb je ook daar een team voor?
1: Ja, in overleg met mijn team. Ja, dat doen we wel. En we gaan binnenkort
0: jij
1: ook
0: bent wel degene die het voor het zeggen heeft.
1: Nou ja, qua repertoire en ideeën. Kijk, het is natuurlijk ook een tribute to Julio Iglesias.
0: Ja.
1: Nou, dus ik weet daar wel veel van. Dus ik heb veel gezien natuurlijk van zijn concerten ook.
0: Ja.
1: En voor een tribute probeer je wel bepaalde punten weer op te pakken daarvan.
0: Ja, jij leef je ook helemaal in de man Julio Iglesias.
1: Ja, ja.
0: He, en zijn maniertjes en zo.
1: Ja, en, niet te veel hoor. Maar,
0: Nee, je staat nog niet te kroelen met je microfoon standaard. Maar je weet wat ik bedoel. Het was natuurlijk een extravagante man.
1: Tuurlijk.
0: He, en dat ben jij niet. Maar je speelt het wel heel goed.
1: Ja.
0: Het is zo mooi. Zullen we eerst naar je gaan luisteren?
1: Zeker.
0: Ja. En jij mag natuurlijk het eerste nummer wat ik ingepland heb, gaan we draaien.
1: Dat is mooi. Dat is ook gelijk de tournaam van de concerten.
0: Echt waar?
1: Ja, de tour heet Amor de Mis Amores. Dus dat is ook het nummer.
0: Komt-ie.

0: Mirjam, dat hebben we voor elkaar samen. En ja, dan moet ik ook altijd eventjes bekendmaken wat er allemaal te doen is. En 11 juli, dan staan we met Sharing the City bij het podium bij Prikkenwater. Van 1:30 tot 3:30. En dat is een grote show met allemaal geweldige artiesten. En daar kunt u dus gratis naartoe. Dat is dus morgen. En ja, er is het een en ander afgesloten. Maar u komt vanzelf wel bij Prikkenwater uit. En dan 16 juli hebben we de Grote Kerk in Overschie. Daar sta ik dan met de seniorenmiddag van 2 tot 4. En dat is gratis toegang. En de senioren die worden verwend met een ijsje en drinken. Alleen maar leuk. 22 augustus, terug in de tijd op het zomerterras. En dat is van 2 tot 5. En daar komen ook geweldige artiesten. Het is allemaal leuk. En wilt u meer weten, dan kunt u altijd informeren bij perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu verder praten met William Jans. Want die heeft zoveel te vertellen.
1: Gezellig.
0: En het gezellige is dat hij Spaans zingt en Nederlands praat. Omdat het gewoon een ras echte Hagenaar is.
1: Precies. Echt in Den Haag geboren.
0: Ja, zo is het. En je was altijd docent.
1: Ja, klopt.
0: En de laatste tijd 1 keer per week.
1: Ja, dat ging een beetje afbouwen.
0: Ja.
1: En dan om echt nu. Ja. En nu helemaal voor de muziek.
0: Ja,
1: ja, dat is gewoon mooi.
0: Je hebt er gewoon geen tijd meer voor.
1: Nee, nee, nee, klopt.
0: Want je gaat natuurlijk de concerten doen.
1: Ja.
0: En je begint in oktober daarmee.
1: Klopt.
0: En wat kunnen de mensen verwachten?
1: Ja, het wordt echt een feest. Het wordt echt een show met de grootste hits van Julio.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook wat verrassingen erin doen. Ik wil wat met de verschillende talen gaan doen. Want Julio was ook van de talen natuurlijk. Hè? Frans, Italiaans.
0: Ja.
1: Dus daar wil ik ook iets mee doen. En er zit altijd wel een liedje in waarvan ik zeg van nou, dan zeg ik van ja, dat had Julio op kunnen nemen.
0: Ja.
1: Dus, maar dat komt er, dan komt gewoon een soort verrassing.
0: Ja, wat leuk joh.
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ja. En de kaartverkoop is al gestart, hè?
1: Ja, de kaartverkoop die loopt
0: en
1: heel
0: loopt
1: goed.
0: Dat goed?
1: Loopt heel goed.
0: Het is een tribute.
1: Ja.
0: En jij hebt natuurlijk aan het programma meegedaan op tv.
1: Ja.
0: En dat heeft je geen windeieren gelegd.
1: Fantastisch,
0: denk ik.
1: Fantastisch.
0: Dat is een mooi programma.
1: Ja, heel mooi programma. Ja. Ik mocht daar 7 weken in meedraaien. En ja, dan maak je al die tributeartiesten ook mee. En dan zie je ook de variatie in de muziek ook. Hè?
0: Maar je groeit ook naar elkaar toe.
1: En dat ook. Ja.
0: En je maakt toch weer kennis met mensen uit de muziek die je nog niet kende.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: En zelfs John de Mol.
0: John de Mol.
1: Maak kennis mee.
0: Ja. Maar het is wel leuk, hè?
1: Ja, een heel mooi programma.
0: Het werkt heel goed.
1: Het is heel populair bij de mensen.
0: Is er nog... ik kan me zomaar voorstellen dat ze een keer ook een uitzending doen alleen met jou.
1: Dat zou mooi
0: zijn. Ja, dat is heel mooi. John de Mol gesproken.
1: Ja, een avond, een tribute to Julio.
0: Ja, ja. Dat zou toch mooi zijn?
1: Zou
0: want
1: mooi zijn.
0: Het is altijd maar een kort gedeelte en je hebt zoveel in je. En, en heb je nu voor deze concerten weer ook andere muziek erbij?
1: Je
0: had het ook voor talen, andere talen
1: en
0: zo.
1: Ja, klopt. Dus er komen ook nieuwe liedjes.
0: Maar Julio heeft natuurlijk zoveel liedjes.
1: Ja,
0: maar je kan de bekende liedjes niet overslaan.
1: Nee, de bekende zitten er altijd in. Dus ook de bekende van de tribute afleveringen, die zitten er zeker in. Maar daarnaast kan ik ook wel eens eventjes weer wat nummers die ik nog nooit gedaan heb.
0: Ja.
1: En die studeer ik dan wel speciaal in.
0: En het mooie is eigenlijk dat jij ook altijd, als je een single opneemt, dan doe je dat in het Spaans, maar ook in het Nederlands.
1: Ja, ja.
0: En meestal een A en B kant, hè, of zo.
1: Maar, of echt een mix in één nummer.
0: Of een mix. Tegenwoordig is een mix veel handiger natuurlijk.
1: Dat is veel handiger,
0: ja.
1: En dat is ook omdat toch heel veel Nederlandstalige stations toch ook wel dat willen. Hè? Toch wel een stukje Nederlands.
0: Ja.
1: En als het helemaal Spaans is, dan komt het ook voor natuurlijk.
0: Ja. We gaan naar een van die liedjes luisteren.
1: Ah, mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt op jouw manier.
1: Kijk, ik heb hem van de week nog gezongen.
0: Ja?
1: Bij Tros Muziekfeest op het Plein.
0: Okay.
1: Dat komt binnenkort, volgende maand wordt uitgezonden.
0: Ja, maar het is ook zo'n heerlijk nummer. En iedereen doet mee.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Heel makkelijk, makkelijke tekst.
0: Ja.
1: Me va, me va.

0: Ja, luisteraars, dat was William Jansen met Meva. We gaan.
1: Ja.
0: En we gaan zo dadelijk verder met hem praten. Maar ik heb nu iemand anders aan de telefoon. En ja, die heeft het over Saint-Tropez.
1: Zo.
0: En ja, dus ik wil wel even weten wat hij daar nou voor binding mee heeft. Patrick van Ons, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij met Saint-Tropez?
2: Nou, dat het een hele mooie stad is en het vaak heel mooi weer.
0: En mooie bootjes.
2: En mooie bootjes. Ik heb zelf ook al een bootje voor de deur, niet zo groot.
0: Ja.
2: Maar ja, dus nee, ik vind het, dat vind ik allemaal lekker in Saint-Tropez.
0: Ja, nou, jij bent zanger en jij hebt een nummer opgenomen dat heet Saint-Tropez. En hoe ben je aan dat nummer gekomen?
2: Nou, een jaar geleden werd ik benaderd door iemand die zegt, ik heb een leuk nummer. Sorry hoor. En ja, ik zeg, stuur de demo op en dan ga ik luisteren. En nou, hij stuurde hem op. Ja, ik was meteen, ik zeg, dit vind ik zo te gek, vooral ik zal het nummer.
0: Ja.
2: En dat was vorig jaar, weet ik veel, augustus of zoiets. Ik zeg, als je het goed vindt, wil ik hem volgend jaar gaan opnemen.
0: Dus ja.
2: Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ja, in maart of zo stond studio bij Manfred Jongenelis en die zei ook wat een heerlijk vrolijk nummer en we gaan hem opnemen.
0: Ja, en die maakte wel wat van, hè?
2: Ik zeg altijd, als je het doet, moet je het goed doen. En, ja, dat
0: ja, dan krijg je een heel mooi arrangement natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Zeker. Dus ja. Ik kreeg ook de eerste demo van hem en toen zei hij, weet je, eigenlijk moeten we de live trompet erbij bij opzetten.
0: Oké.
2: Okay. Als jij dat zegt, dan geloof ik dat gelijk, dus doe het maar.
0: Ja.
2: Nou, toen kreeg ik de tweede band. Nou, ik zeg, jeetje, je hebt echt gelijk, man.
0: Ja. Ja, dat maakt ons alleen maar nieuwsgierig natuurlijk, hè? Als ze jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
2: ja, ik ben natuurlijk zit bij Rood Hit Blauw, dus via die weg kan je het
0: ook doen. Kan altijd, maar, ja.
2: Ja, en ik heb een eigen website, www.patrickvanons.nl.
0: Oké, daar vinden ze je ook. En
2: dat
0: ik denk als mensen onthouden het natuurlijk, Patrick is van ons, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, maar als mensen dus gaan googlen naar Patrick van Ons, dan vinden ze jou ook wel.
2: Ja, op Instagram, op TikTok, op Facebook.
0: Okay.
2: Ja, overal staan we op. Hè. Ja, dat moet dus actief tegenwoordig. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat natuurlijk in ieder geval. Dat hebben de mensen nu ook genoteerd hoor, dat ze jou kunnen vinden. Maar we gaan wel naar het nummer luisteren. Dat is het belangrijkste. En
2: ja.
0: dat doen we met de luisteraars samen als jij het aangekondigd hebt.
2: Is goed. Nou, voor alle luisteraars, mijn nieuwe single Patrick van Ons met Saint-Tropez.

Ja, luisteraars, en dat was Patrick van Ons. En dan gaan we nu luisteren naar de man die in de studio zat en dat we het verkeerde nummer starten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De nieuwe single van Dinant Rutger, en dat heet Ik wil de zon met jou zien ondergaan.

0: Ja, dat was een heerlijk nummertje van Dinan Rutgers. En inmiddels weet u dat bij mij in de studio zit William Jans. En William Jans heeft een nieuwe single gemaakt, maar niet alleen. Die heeft hij gemaakt samen met Lee Towers. En ja, het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk als ze daar samen over praten. En daarom hebben we Leen nu aan de telefoon. En hoe leuk is dat? Ja, goedemorgen. Zeker. Ja.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Wat leuk, joh.
1: Ben ik goed te verstaan voor jullie?
0: Je bent heel goed te verstaan, ja, ja hoor. Okay.
1: Goedemorgen, William.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Jan die heeft dat zo goed geregeld hier in de studio. Ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, en ik stel voor dan wordt het ook niet zo moeilijk verhaal als William eventjes met jou praat over deze single en zo. En dan blijf ik er even vanaf.
1: Goed? Hey, wow.
2: Nou, Leen, het is allemaal zo snel gegaan, hè? Dat was nog niet normaal.
1: Nou ja, we hadden gehoopt natuurlijk dat ons Nederlands elftal natuurlijk het wat beter zou hebben gedaan dan tot dusver.
2: Ja.
1: En dat was ook een beetje de insteek die Johnny, de manager van William en van Tino.
2: Ja.
1: Die komt met het lumineuze idee, omdat wellicht zou dat nog leuk kunnen zijn. Maar ja.
2: Ja, zeker, omdat het ook met die Spaanse tekst zo dat doorheen, dan is het ook gewoon
0: het is
2: nog niet gedaan.
0: Ja.
2: Dat maakt het zo leuk ook. Ja, het is gewoon
1: een gedaan overigens.
2: Ja, dankjewel. Nee, maar ik vind het gewoon een grote eer om dit te mogen doen. En het is gewoon echt een, dat is een iets wat mooi op mijn cv blijft staan. Dat is niet normaal.
0: Nee, zo is het. Ja. En, ik denk ook niet dat, Lene, heb jij meerdere duetten uitgebracht? Ja, met Anita.
1: Ja. Natuurlijk met Anita en met Bart, wat de Graaf.
0: Oké, ja, ook Kraft, ja.
1: Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven een tovenaartje was.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, dat was ook mooi, hè. Dat is ook een legende natuurlijk. Zeker. Want die is er niet meer. Ja. En hoe mooi is dat dan, dat je dit hebt gedaan alleen. Dat is wel mooi.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en het leuke van deze uitvoering is ook, precies 50 jaar geleden bracht ik de allereerste uitvoering uit.
2: Klopt.
1: You Never Walk Alone. Dan hebben we nog eens met Veronica een clip gemaakt in de Kuip.
2: Ja.
1: En toen werd het de knoerpet van een hit in 75.
0: En dat is het nog steeds, Leen?
1: 76 moet ik zeggen.
2: 76, ja. 50 jaar.
0: Ja. En het is nog steeds een hit, hè?
1: Ja.
0: Als je Lee Towers zegt, dan zeg je You Never Walk Alone.
2: Iedereen
0: terwijl het niet van Leen eigenlijk officieel is.
2: Nee, het is een oud nummer.
0: Ja.
1: In 1945 had hij musical.
2: Ja, musical.
1: Carousel.
2: Zo.
0: Kijk, hij kan het allemaal vertellen.
2: Ja, het is super.
1: Ja, ja.
2: Dat nummer is geweldig. En dan later nog opgenomen door
1: Jerry Pacemakers.
2: De Pacemakers, ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, die hadden er wel de hit mee in Europa.
2: Ja.
1: Het was het clublied van Liverpool, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: En toen ik, dat was natuurlijk de aankeiler ook, toen ik die clip maakte in het Feyenoord Stadion.
2: Ja.
1: En toen is het ook, zeg maar, vanzelf het clublied destijds van Feyenoord geworden. En toen heb ik later nog mijn Feyenoord opgenomen. En nou ja, die hebben we toen samen op een cd uitgebracht.
2: Ja, zo
0: dus
2: groot.
0: Mijn Feyenoord, dat zingen ze ook nog steeds in het stadion. Maar You'll Never Walk Alone is wel de meeste, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Geweldig, hè?
0: Ja.
1: Maar
2: dat is zo'n geschiedenis.
1: Woensdag hadden we nog televisie kunnen doen bij de Tros.
2: Ja.
1: Met deze uitvoering.
2: Dat is waar.
1: Maar ik was ziek, zwak en misselijk. Ik was niet in staat om erbij te zijn.
2: Nee, jammer. Dat is, het gaat, dat, ja, kon ook niet anders dan.
0: En komt er van de Tros dan niet een herkansing?
1: Dat weet ik niet.
2: Ik heb het wel voorgesteld, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat zeker.
0: Ja, ja, weet je, dat willen ze toch in het programma hebben.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, maar dat komt wel. Maar
2: tuurlijk.
1: Laat ik zeggen, de doelstelling was natuurlijk dat we hadden gehoopt dat het Nederlands zelf wel
0: het beetje. Het wordt dan een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk. Maar, maar dan toch, het is een unieke plaat. En we gaan hem natuurlijk ook nu draaien. En nou lijkt het me wel leuk als die aangekondigd wordt door jullie. En dat Leen het op zijn Engels doet.
2: Ja.
0: En jij op Spaans erachteraan. En dan gaat Jan hem starten. Is dat een goed idee?
2: Dat lijkt me heel apart.
0: Denk je, Leen?
2: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja?
0: En De volgorde, ja. De volgorde is natuurlijk ook eerst Litouwers.
2: Ja, ja, zeker.
0: En jij erachteraan. Zeker. En dan nemen we afscheid van je. Goed?
1: Ja. Ladies and gentlemen, now you are going to listen to a new record from Litouwers. You'll never walk alone.
2: Sí, nunca más.

opnemen. We hadden een hele leuke uitzending met natuurlijk fantastische artiesten. William Jansen en Bob Offenberg en ook aan de telefoon Lee Towers. Nou, wat was dat een leuke uitzending. Volgende week hebben we weer een leuke uitzending met Emily Wijker en Wesley van Doesburg. Lies Dekker was mijn assistente en Jan deed de techniek. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend en ik hoop u morgen te zien bij Sharing the City in Vlaardingen.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en De Meern. 9 kilometer en 10 minuten komt daardoor een pechgeval. Ook wordt er gewerkt aan de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel nu een file. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 25 minuten vertraging vanaf Rijswijk. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein duurt er 10 minuten langer over. De andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf

0: Canada geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vooral vast op de A12, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoppen de Prins Klausplein. 10 minuten vertraging en verderop voor het Ketelplein. Een kwartier extra. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Die is dicht tussen Bodegraven en Zevenhuizen door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt om via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Dan kies je voor de afrit Bodegraven als je vanuit Utrecht komt aanrijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A44 ben je ook een 15 minuten lang rondeweg richting Den Haag bij Noordwekkerhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum.

0: Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk in het westen van het land. En dat heeft alles te maken met de vrijdagmiddag, die zo en zo traditioneel drukker is dan gebruikelijk de rest van de week. En de start van de vakantie in het zuiden en de werkzaamheden. Die combinatie zorgt voor veel vertraging. Bijna 180 kilometer file nu in totaal. Om te beginnen valt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoude Rijndijk staat een auto in brand. Die is ter linkerrijstrook dicht. Vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein ook een half uur vertraging. Hetzelfde geldt voor de A16 bij de Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein 6 kilometer met een half uur oponthoud. De A20 is druk. Van ons richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N453 Wanningsveen richting Zevenhuizen. Voor de aansluiting met de A12 2 kilometer file. Je doet daar ruim een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. In totaal bijna 180 kilometer file in totaal.

0: heeft ook alles te maken met wegafsluitingen door werkzaamheden. Vrijdagmiddag, die sowieso altijd druk is. En ook nog eens de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ruim 3 kwartier. De A16 werd daar Rotterdam voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden bij de A20 een half uur oponthoud. Ook daardoor vielen op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Ketelplein 16 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. A20 zelf, Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein nog eens een half uur oponthoud met 5 kilometer file. En tenslotte valt op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Noordwijkerhout en Wassenaar 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Voor de stoplichten daar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Twee.
1: De tafel van twee.
2: Paul Marseille, Nel Versteeg en Coco van der Waal.
3: Dit is twee.
4: Welkom bij de tafel van twee van vrijdag 10 juli. Het is de laatste van dit radioseizoen. Tot 6 uur zijn we er met de volgende onderwerpen. Wat viel ons op? We hebben bezoek van fractieleden van de Partij voor de Dieren. En dan gaat het over veilig vluchten met je huisdier en de actie Peuk Meuk. We blikken terug op de zomernota en dat doen we met redactielid Jeroen Langeveld. Het brede tapijt van Vlaardingen. Annette van der Mast komt daarover vertellen. Dan hebben we een hele bijzondere uitgave van het woord van de week. En onze slotgast is niemand minder dan oud-wethouder Jackie Silos. Dan hebben we het over Vlaardingen. 4 september, we melden het maar vast even. Dan zijn we weer terug na een heerlijke zomer, zoals we hopen. Wilt u in die tussentijd reageren? Tafel van 2, @ditis2.nl. En vandaag is ook weer degene die de muziek heeft geregeld, Nel Versteeg.

0: We luisteren naar L. Stewart met On The Border. Het openingsnummer van deze tafel van 2 op vrijdag 4 juli. Nee, hè?
1: Nee, 10.
0: Sorry, 10.
1: 10, kom jij nou op 4 juli?
0: Ik heb geen idee. Oh, ik weet
1: Kantoorze
0: het wel.
1: De Juliet?
0: Ik zat te denken aan die 4e september dat we weer gaan beginnen.
1: Ja, dus nou zit 4 in je hoofd. Nou zit 4 in je hoofd.
0: Maar ook deze keer hebben we natuurlijk ons traditionele begin van de uitzending. Wat viel ons op? En we hebben begrepen, Fokko. Nel heeft 4 dingen die zijn opgevallen. Kortom, Nel, als je nou begint en dan halverwege en eindigt.
1: Ja, ik zeg net van, wat viel me op? Ja, ik weet het niet. Ja, dat het weer warm is. Er komt weer een tweede hittegolf aan. Of is het de derde al? Nou, die eerste was geen... In mei was niet per se een hittegolf. Maar dit is wel de tweede echte hittegolf. Ja, het wordt weer warm. Ik heb wel... Het is een persoonlijk verhaal gewoon. Want ik maak er toch maar wat persoonlijks van dan. Het vorige weer hittegolf mocht ik een aircooler lenen van mijn buurvrouw. Die was op vakantie.
0: Ja.
1: Dat is geen air... weet zo'n ding?
2: Go.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Een aircooler, cooler.
0: Ja.
1: En die gebruikt veel minder energie. En je hoeft ook geen slang naar buiten te gooien. En verdorie, het werkt wel. Dus ik moest die dan helaas teruggeven aan mijn buurvrouw. Dat was net hittegolf al voorbij. En het is nergens meer te kopen. Want alles wat maar koelt of draait of iets van beweging maakt in de lucht is uitverkocht.
0: Mm-hmm.
1: Nou, heb ik een hele lieve collega bij het dierenasiel. Die had dat verhaal van mij gehoord. Die had er nog één in de weg staan. Ah. Want die vond het helemaal niks.
0: Kijk.
1: En die heb ik gekregen van hem woensdag. En die heb ik vannacht getest. Nou ja, hij is ijskoud.
0: Ja?
1: Je gooit onder in de bak, gooi je koud water en eventueel ook een koelelement. Nou, dat was nog even toppen in het donker. Want ik ging natuurlijk weer laat naar bed en denk, oh ja, de aircooler. Nou, die bak ging niet meer dicht, maar ik denk, laat maar, ga maar koelen. En dan heb je van die soort lamelletjes, die had ik iets te hoog gezet. Dus het plafond was heel koud. Dus heb ik toen weer wat lager gezet. En die gaat precies over mijn bed en hij swingt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kan gewoon weer onder mijn dekbedje.
0: Heerlijk. En de nieuwe Sipi vindt het ook lekker.
1: Ja, want eerst vindt hij wel weer dat ik dan natuurlijk met zo'n grote doos naar boven moet. En dan hoort hij allemaal herrie. En dan denkt Sipi van wegwezen hier.
3: Maar waar gaat het over?
1: Maar s'nachts komt Sipi. Ik vind het een hartstikke fijne vraag van je, Paul.
0: Ja,
1: dat vind ik echt een liefdevolle vraag.
0: Daarom, maar Sipi is de poes thuis. Is wel helemaal voorbij, hoor. We gaan nu naar
1: die kruipt gewoon naast me dus. Die kruipt naast me.
0: Wat is je opgevallen?
3: Nou, wat mij opvallen is, ik begin eerst even met een kleine inleiding. Vanavond begint Sherry in the City.
1: Oh ja.
3: Bij de Buitenhaven. En morgen is er ook weer een heel
1: veel
3: in Vlaardingen. En ik zou ook Schiedammers willen oproepen om daar ook naartoe te gaan. Het is weer een fantastisch programma. Maar wat mij opviel dus deze week, het enthousiasme van die organisatie, dat is gewoon zo aanstekelijk.
0: Mm-hmm.
3: Dat vind ik sowieso met de festiviteiten zo in Vlaardingen, dat iedereen er zo zin in heeft.
1: Ja.
3: En dan is het natuurlijk heel, heel fijn. Kijk, Nel, jij vindt het misschien een beetje te warm, maar dat weergoden ons goed gezind zijn weer.
1: Nou ja, ik vind het niet in mijn eentje te warm. Er zijn meer mensen die er zo over denken. Maar goed, s'avonds is het zonnetje weg en dan koelt het toch wat af. Dus ik denk dat het wel weer een groot succes gaat worden, ja.
0: Maar dus, dit was de inleiding?
3: Nee, de inleiding was dat iedereen zo enthousiast is.
0: Dat viel mij op. Ja. En je was gisteravond ook nog even bezig met de gemeenteraad, heb ik begrepen.
3: Ik heb op 2 schermen gekeken.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb me kostelijk vermaakt over een nieuwe wethouder. Die nog een beetje moet wennen. Maar tegelijkertijd heb ik ook naar voetbal zitten kijken.
1: Zo, en dan kon je ook die wethouder nog een soort volgen dan? Had je het geluid aanstaan?
3: Ja.
1: Kon je hem verstaan?
3: En, dat was in de raadzaal was die bijna niet te horen.
1: Nee, was
3: maar op tv was die gewoon goed te horen.
1: Ja, maar je kan hem ook, tv kan je ook harder zetten, eventueel. Dat kan inderdaad zal niet.
0: Dat kan, hè? Bij sommige tv's kan dat. Die kan je gewoon een beetje...
3: Oké, Paul, jij?
0: Ja, ik heb iets heel moois. Want morgen en ook zondag is de tuinvlindertelling.
1: Oh, dat zal tegen gaan vallen.
0: En daar wil ik even aandacht voor vragen.
1: Ja.
0: Dus met andere woorden, ga in de tuin zitten. Kijk naar de vlinders. En je hebt hele mooie vlinders. Neem er als het enige kan er ook een foto van. En plaats die overal en nergens, want het is helemaal de moeite waard. En dan tellen en dan komt er resultaat uit. En dan weten we weer hoeveel vlinders.
1: En dan moet je net zo tellen als bij de vogeltelling.
0: Dus precies hetzelfde.
1: Je mag alleen tellen als je ze in één keer in beeld hebt. Dus je mag niet... Als je de tiende keer de geakkelde Aurelia...
0: Nee, tien keer dezelfde.
1: Nee, want dan weet je niet of het dezelfde is.
3: Waar ga jij dan tellen, Paul?
0: Ik heb geen tuin, dus ik ga niet tellen. Maar ik heb wel een aantal mensen die ik heel goed ken... en die gaan wel tellen. Dus vandaar dat ik daar even aandacht voor wilde vragen. En waar ik ook aandacht voor wil vragen is het volgende. Daar ben ik afgelopen maandag mee begonnen. Ik wil namelijk... je hebt een heleboel kinderen... die gaan niet op vakantie de komende zes... weken. En dan is het altijd wel heel aardig dat er in plaatsen als Schiedam en in Vlaardingen activiteiten zijn voor die kinderen.
1: Zeker.
0: Dus ik heb geprobeerd om contact te zoeken met een paar organisaties die dus geacht worden om dat soort dingen te organiseren. En ik zal je vertellen, dat viel niet mee.
1: Want je wilde ze uitnodigen om erover te komen vertellen?
0: Ja, precies. En vanmiddag om 3:45 kreeg een telefoon. Ja, meneer, we willen misschien dan toch wel dadelijk even... Ik zei, ja, dat is nu te laat. Maar we gaan even het volgende vertellen... want we zijn de beroerdste niet hier bij deze omroep. Minters heeft een mooie website... waar een heleboel dingen op staan die te doen zijn in de komende weken... Team Sportservice Schiedam. Vlaardingen in Beweging heeft ook nog een activiteit. Kortom, daar naartoe, naar die websites. En dan zijn er voor kinderen en jongere mensen... zijn er van alles nog wat dingen te doen.
1: Nou, het is toch fijn dat je ze dan nog even wil benadrukken. Ja, vind toch sympathiek van je.
0: We kunnen de boel wel hier een beetje...
1: Nee, dus zo zijn wij niet.
0: Maar zo zijn wij niet.
1: Nee, ze zijn... Nee. Hoe we wel zijn, tenminste niet dus. Ik lees net een appje van toevallig een hele bekende van jou, Paul.
0: Oh.
1: Je meisje. Die zegt dat we niet in beeld zijn. Dus ik zie wel on-air staan op ons beeld... Maar we schijnen niet in beeld te zijn. Dus ik ga. En onze technische vrouw is al naar huis.
0: Ja.
1: Dus ik ben bang dat dat zo blijft.
0: Okay.
1: Dus oortjes bij de radio dan maar.
0: Zeker.
1: En ik wilde nog wat zeggen. Oh ja, het nummer wat we nu gaan draaien is jouw verzoeknummer.
0: Kijk.

0: It's a Heartache van Gaynor Hopkins. En die noemen wij ook wel Bonnie Tyler. En helaas is ze deze week overleden.
1: Jij was wel fan van haar, dus Paul.
0: Ik vond haar stemgeluid geweldig.
1: Ja, nou, ik kende dit nummer eigenlijk van Rod Stewart. Mm-hmm. En ook wel van haar trouwens, hoor. En die stemmen, die zitten ook best wel dicht bij elkaar. Want die hebben natuurlijk allebei wel een beetje zo'n stem.
0: Zo is dat.
1: Dat zijn wel de mooiste stemmen.
2: Ja.
1: Nou, ik ga niet zingen trouwens, dat is waar ook. Jij wilde toch dat ik ging zingen, maar dat ben ik helemaal vergeten.
0: Hé, hey, Nel, we gaan gauw over naar jouw twee gasten.
1: Ja, we hebben twee gasten aangeschoven in de gekregen. Dat zijn Elise Allards en Willy Greven.
3: Ja,
1: welkom allebei. Jullie zijn eigenlijk de fractie van de Partij voor de Dieren uit Schiedam. In Schiedam, moet ik zeggen. En we gaan het hebben over een motie die jullie hebben ingediend. Daar heb je ook een persbericht over gestuurd over vluchten. Maar dan wil je wel samen met je huisdier. En dan vlucht je voor huiselijk geweld. Dat is de vlucht die een vrouw dan meestal wil doen. En jullie hebben ook nog een actie gedaan, een opruimactie, de Peukmeuk. Wil ik het ook even over hebben. Maar we beginnen eerst even iets anders. Jullie zijn nieuw in Schiedam. Jullie hebben afgelopen verkiezingen meegedaan en één zetel gewonnen.
3: Wow.
1: Wat vinden jullie van het resultaat, Elise?
3: Ja, briljant dat zoveel mensen op ons hebben gestemd als nieuwe partij. We hebben nog geen track record en dan toch zoveel stemmen krijgen en gewoon mogen starten. En vanaf hier is het meer en meer zetels natuurlijk.
1: Ja, want je wilt natuurlijk zo zichtbaar mogelijk zijn. Maar hoe nieuw is het politieke vak voor jullie? Voor jou dan even? Hoe nieuw is dit voor jou?
3: Hartstikke nieuw. Ik heb het nog nooit gedaan, maar we zitten er nu 3 maanden in. En het lijkt heel erg op mijn werk, wat ik 17 jaar heb gedaan voor een groot internationaal bedrijf. Daar waren het afdelingen, hier zijn politieke partijen. Het is één groot spel, was het daar ook, hier ook. Dus,
1: je ziet het als een spel.
3: Ja.
1: Maar wel op zoek naar resultaten natuurlijk.
3: Een heel belangrijk spel. Ja, het is een spel, maar door het juiste spelen kun je fantastische impact halen voor mens, dier en natuur.
1: Ja, dus je moet een beetje de spelregels kennen om goede resultaten te kunnen bereiken. Je moet een beetje...
3: Ja, welke raadsinstrumenten gebruik je op welk moment? Met wie werk je samen? Wat voor toon gebruik je? Wie spreek je direct aan? Wie niet? Het is echt... En elke cyclus of elke maand kun je weer opnieuw het spel spelen totdat de raadsvergadering er is.
1: Oké. Dus ook veel voorwerk inderdaad. Daar heb je ook je werk aan. Willy, jij bent ook meegekomen. Je bent steunraadslid.
2: Dat klopt. Ja, raadscommissielid in Schiedam.
1: Dat heet... Ja, inderdaad. Dat heet commissielid in Schiedam. Sorry. Nou hadden we het net in het voorgesprek al even over... Het is niet gelukt om in Vlaardingen ook mee te doen met de verkiezingen. Wat is daar, waarom is dat niet gelukt?
2: Nou ja, wij hadden een werkgroep, hebben nog steeds een werkgroep. Die gaat over Schiedam en Vlaardingen breed. We hebben daar Maassluis ook bij betrokken. Maar daar hebben we vooralsnog maar één actief lid. En toen kwam op een gegeven moment de vraag vanuit landelijk... zijn er mensen die geïnteresseerd zijn om gemeenteraadslid te worden... en mee willen doen aan onze cursussen? En toen waren er 4 leden uit Schiedam die dat heel graag wilden doen. Waaronder Elise en ik. En helaas niet uit Vlaardingen. Toen hebben we later nog gekeken, kunnen we een Vlaardingse lijst samenstellen? Maar dat is toenertijd helaas niet gelukt. Maar we hopen wel dat... we ook onze Vlaardingense leden betrokken kunnen blijven houden. En dat we ze iets kunnen leren. En dat er meer Vlaardingers aansluiten. Want dat zou betekenen dat we over 4 jaar ook in Vlaardingen aan de slag kunnen.
1: Oké, dus dat zit wel in de pijplijn. Dus.
2: Zit zeker in de pijplijn als het aan mij ligt.
3: Maar Vlaardingen was niet helemaal stil. Want een aantal mensen uit de werkgroep en vanuit Vlaardingen waren lijstduwers bij ons.
1: Oké. Ja. Mag dat? Want dan wonen ze in... Vlaardingen.
3: Nou, ze waren lijstduwers. Dus de kans dat wij 15 zetels zouden halen, dat hadden wij niet ingeschat.
1: Dan hadden ze moeten verhuizen. Hoe is het eigenlijk gesteld met het dierenwelzijn in Schiedam? Heb je daar een beeld bij?
3: Nou, ik denk sinds wij gestart zijn gaat het steeds beter.
1: Gaat dat zo snel?
2: En ze zijn wakker geworden op het gemeentehuis.
3: Nee, het was... Schiedam is ooit de eerste geweest die een wethouder dierenwelzijn had. Dat is al vele jaren geleden.
1: Okay.
3: En vorige college of raadsperiode hadden we natuurlijk ook al een wethouder die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft. Nu wederom. Dus het is niet dat we van scratch beginnen. En we hebben al een hele mooie basis. En we merken nu al omdat er al een nota dierenwelzijn is geweest die al is afgehandeld en nu wij erin komen, dat we waarschijnlijk echt een hele mooie dierenwelzijnsvisie gaan neerzetten samen met de hele raad.
1: Ja, precies. En met de verantwoordelijk wethouder natuurlijk. Wie is dat overigens?
2: René Karens.
1: Oké. En die is van?
2: Van ProSchiedam.
1: ProSchiedam, oké. Dus dat schur ik nog best redelijk dicht tegen de Partij van de Dieren aan.
3: Maar wat hij heeft dierenwelzijn in zijn portefeuille, maar wat je dadelijk ook ziet bijvoorbeeld rondom mishandeling, vrouwenmishandeling, is dan heb je weer te maken met een ander sociaal, sociaal domein. En daar is natuurlijk weer wethouder Van Dijk. Elke keer hebben we onderwerpen. Ja, bij elk
1: logisch.
3: Kunnen wij wel iets met dieren of kwetsbaar.
1: Ja. Goed dat je het bruggetje maakt, want inderdaad hadden jullie een motie ingediend. Vluchten samen met je huisdier. Dan gaat het inderdaad over dat er als een partner huiselijk geweld ervaart. Maar er is ook een huisdier in het huis aanwezig. Dat is dan gebleken uit een onderzoek dat zo'n vlucht om het geweld te ontvluchten, dat zomaar een jaar vertraging op zou kunnen leveren. Vanwege dat je ook denkt, ja, en mijn huisdier dan, mijn hond of mijn kat. Maar wat is dat voor onderzoek geweest precies?
3: Ja, ongeveer. Er zijn twee onderzoeken. Je hebt een specialistische organisatie die heet Mendo. Die richt zich speciaal op huisdieren en de zorg van huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld.
1: Uh-huh.
3: Zij hebben een onderzoek gedaan. Maar daarnaast heb je ook nog een onderzoek uit 2012... wat door de hondbescherming samen met de Universiteit Utrecht is gedaan, onder twee groepen. Groepen vrouwen vanuit de doelgroep, zeg maar, en normale.
1: Wel vrouwen die gevlucht zijn.
3: Vrouwen die gevlucht zijn, een groep, maar ook weggezet tegenover een groep mensen gewoon met huisdieren, vrouwen met huisdieren, om dan de vergelijking te kunnen maken. En het komt naar voren dat vanuit de doelgroep vrouwen die mishandeld worden, dat ongeveer 40% heeft te maken met dat zij een huisdier hebben. En daarbinnen heb je dan gemiddeld 52 weken dat zij langer in een onveilige situatie blijven. Maar uit dat onderzoek, ik zal dadelijk even de naam noemen, daar wordt zelfs aangegeven, het is gemiddeld van 3 weken tot 10 jaar dat sommige mensen in een onveilige situatie blijven.
1: Vanwege het huisdier, omdat ze dus het huis niet willen verlaten en dus niet kunnen vluchten met het dier. Yes. Want dat is dan eigenlijk de oplossing, neem ik aan. Want de motie roept op tot een onderzoek in Schiedam. Dat het college gaat onderzoeken van hoe ga je dat een soort oplossing. Neem aan dat jij wil een oplossing. Wat zou dat dan voor oplossing moeten zijn? Heb je daar zelf al een gedachte bij?
3: Nou, het college heeft daar al een gedachte over. Na het zomerreces wordt het plan van aanpak femicide en vrouwenmishandeling wordt gepresenteerd.
1: Maar zit daar dan ook al het huisdier bij?
3: Dat wordt nu geïntegreerd.
1: Oké.
3: Zij hebben daar een aantal rode vlaggen aangegeven. En nou komt er een rode vlag bij. En dat is dus dierenmishandeling.
1: Oké, dus je hebt hem heel snel. Dat is wel heel snel resultaat. Dus deze motie maakt dat het gelijk meegenomen wordt in het plan van aanpak femicide.
3: Ja. Ja.
1: Nou, dat is wel een groot resultaat.
2: We zitten met de opvang natuurlijk ook met het feit dat Vlaardingen de centrumgemeente is voor de opvang. Dus je moet als Schiedam ook wel een goed plan hebben. Omdat dat onze raad overstijgt.
1: Ja.
2: Dat is ook een van de redenen waarom we gekozen hebben om de bal bij de wethouder te leggen. En niet zelf gelijk met een plan te komen. Dat dan misschien niet haalbaar zou zijn omdat we in zo'n constructie zitten.
1: Ik begrijp het. Want het is dus tot op heden zo. Even een vraag naar de bekende weg. Maar ja, die ga ik dan toch maar even stellen. Als je nu je huis wil ontvluchten en je gaat bijvoorbeeld naar het Blijf van mijn Lijfhuis, of zo heet het volgens mij.
3: Veilig Thuis.
1: Veilig Thuis, dat is die organisatie die dat meehelpt. En dan kom je ergens terecht waar je opvang, vrouwenopvang. Mag je dus nu geen huisdier meenemen?
3: Dat verschilt volgens mij per opvang.
1: Okay.
3: En wij hebben niet in kaart gebracht, of in ieder geval wij twee vanuit de fractie hebben niet in kaart gebracht waar je wel en niet je huisdier mag meenemen.
1: Okay.
3: Dat is een vraag voor de wethouder.
1: Ja, uiteraard.
3: Maar over het algemeen kun je ze niet meenemen. En daarnaast heb je verschillende gradaties. Soms dan hebben vrouwen al wel contact met Veilig Thuis. Maar blijven ze gewoon in die onveilige situatie hebben. Kijk, als je echt in hele hoge nood zit. Kijk, dan verlaat je gewoon acuut je huis.
1: Ja, je moet wel dan. Op dat moment is dat gewoon overleven.
3: Ja.
1: Ja, dan zit je al helemaal bij de laatste rode vlag. Vreselijk verhaal trouwens. Even nog, er is ook een relatie, daar heb ik ook wel eens wat over gelezen, dat waar dieren worden mishandeld in een huishouden, dat daar vaak ook gepaard gaat met huiselijk geweld. Daar vraag je ook naar in de motie. Om dat beter te betrekken bij die lokale aanpak van huiselijk geweld. Hoe zie je dat voor je? Wordt dat momenteel ook geregistreerd of zo? Is er een relatie tussen een registratie ergens bij de politie? Of?
3: Weet ik eigenlijk niet. Er is een hele sterke relatie tussen huiselijk geweld of dierenmishandeling, geweld achter de voordeur en kindermishandeling. Oh. Wat ook achter de voordeur gebeurt. En die relatie, die erkent dit college. En daarom nemen ze hem op als een rode vlag in het nieuwe plan van aanpak. En wat wij eigenlijk in onze motie hebben gevraagd, staat er eigenlijk los van. Want het ene heeft de wethouder zeg maar gewoon toegezegd in een vergadering. En in onze motie vragen we gewoon, onderzoek nou eens hoe huisdieren beter geïntegreerd kunnen worden in al die plannen.
1: Ja.
3: En ga eens kijken of er een organisatie is. En wij denken zelf aan Mendo. Stichting Mendo.
1: Ja.
3: Of die daar een goede rol in kan krijgen.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk wel dat je een goed zaadje geplant hebt om dit verder uit te laten werken. En uiteindelijk de uitvoering is ook aan de wethouder. Ik wil even, ik ga ook naar jou, Willy, even naar een ander onderwerp. Want ik kijk ook naar de klok. De peukmeuk. Ik vind het trouwens een fantastisch woord. Fokko zit ook al te glunderen. Wat hebben jullie precies gedaan? Dat is afgelopen week een actie geweest.
2: Ja, nou ja, ik was er zelf toevallig vanwege mijn onregelmatige werkweek niet bij. Mm. Maar ik vond het wel een hele leuke actie. Een van onze werkgroepleden uit Vlaardingen die heeft daar heel erg aan getrokken. Dus complimenten aan
1: Cora. Ja, want er was ook al een actie bij de Grote Markt geweest, zag ik op jullie tijdlijn.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ook met de peukenrapen.
2: Ja. En de peukmeuk wordt veel breder georganiseerd. Je ziet dat in een heleboel gemeenten in Nederland heeft plaatsgevonden. Mm. En dat zijn dus allemaal vrijwilligers en organisaties die zich daarbij aansluiten. Omdat die sigarettenfilters, ze zijn niet alleen lelijk, ze verpesten ons straatbeeld, maar ze zijn ook hartstikke vervuilend. En ze kunnen grote hoeveelheden water besmetten.
1: Ja.
2: Wij vinden een schone stad en een gezonde omgeving belangrijk. Dus we dachten, wij organiseren sowieso elke maand vanuit de werkgroep een opruimactie. Laten we dat dit keer aan elkaar verbinden. En dan de Peukenstraat, zoals wij hem noemen, in het centrum van Schiedam is onder handen nemen.
1: Ja, is goed. Ja. Heb je ook, was jij er wel bij, Elise?
3: Ja, ik heb met mijn vingers tussen de straatstenen zitten plukken.
4: Nou, we hebben in Vlaardingen zo'n stofzuiger die je op je rug kan doen.
3: Nou, die hadden we meegenomen.
4: Ja.
3: Die hadden we geleend uit Vlaardingen.
4: Echt? Oh, Vlaardingen.
1: Nou, kijk.
4: Ik was hem kwijt.
3: Maar hij deed het maar een half uurtje.
1: Ja, die accu is heel snel leeg, hè? Ja.
3: Maar ik zou heel graag zo eentje willen hebben dat, of in ieder geval, dat ergens in Schiedam we ook er zo eentje hebben.
4: Maar je moet ook nog steeds wel peuren, hoor. Het is niet zo dat het heel makkelijk gaat.
1: Nou, je kan nog veel beter gewoon met de stoffer en blik de straat op gaan, volgens mij.
4: Ja.
1: Wat voor reacties kregen jullie van mensen die over de Hoogstraat liepen te wandelen?
3: Real life krijg je hele leuke reacties. Ah. Online, oh my god. Dan zijn we gewoon weer uitkeringstrekkers, zoals altijd.
1: Ga aan het werk, ga echt iets doen. Ja, terwijl het echt zo. Ja, maar mensen realiseren zich helemaal niet hoe vervuilend zo'n peuk is. Hè? Dat is echt niet te geloven.
2: Maar ook, ik heb ook het gevoel dat mensen zich niet realiseren wat de online wereld met je doet. Want weet je, Elise, ik, onze vrijwilligers van de werkgroep, wij zijn allemaal jullie buren, als het ware. Wij zetten ons in voor een schonere, socialere, diervriendelijker en betere stad. Maar het is zo makkelijk dat omdat wij links zijn of omdat wij voor het klimaat opkomen, om ons dan van alles te verwijten en uit te gaan schelden. En achter je computertje doe je dat zo. Maar ja, als je ons tegenkomt op straat, dan is het ineens heel anders.
1: In het echt is het
2: dat
1: heel
2: vind
1: anders.
2: Ik heel jammer om te zien.
1: Ja, dat gebeurt
4: eigenlijk gewoon van Facebook afgaan. Want daar is de meeste bagger.
1: Ja, maar je wil het natuurlijk ook bekendmaken dat jullie deze actie gedaan hebben.
3: Ja, wij zullen vooral niet stoppen.
1: Nee, dus, toevallig zijn Fokko en ik van de buurtbezem Vlaardingen-Oost. Dus er zijn in Vlaardingen heel veel buurtbezems. Dus dat zijn initiatieven die gewoon van onderaf zijn gekomen. Even nog oplossingsgericht denken. Want ik neem aan dat jullie ook hotspots zijn tegengekomen. Of er waren heel veel troep lag, heel veel peuken. Bij cafés of zo.
3: Ja, bij cafés zag je inderdaad wel meer. Maar je ziet ook bij bepaalde deuren dat het dan de persoon is die de winkel heeft. Want je ziet allemaal dezelfde filters liggen. En ervan, waarom zou je eigen straatje helemaal
1: snap je toch ook niet? Hey, en die tegels, hè? Want in Vlaardingen hebben ze heel veel van die peukentegels. Het schijnt nog niet zo makkelijk te zijn om daar aan te komen. Want ook waar sigaretten verkocht worden, daar gaan mensen ook gelijk roken. Want die hebben erg behoefte aan een sigaret. Dus die trekken gelijk dat plasticje eraf. Dat gaat als eerste al op straat. En dan gaat er naar de peuk op straat. Maar hebben jullie in Schiedam ook van die peukentegels?
3: In de Hoogstraat heb ik er eentje zien liggen. En eentje. Ik heb begrepen dat er eentje is weggehaald. Maar dat vind ik echt de korte termijn oplossing. Je moet naar de lange termijn oplossing waar plastic... chemische filters, wat dit zijn, dat er een verbod op komt.
1: Ja, oké, maar dat is dan wel moeilijk. In de tussentijd moet je natuurlijk wel pleisters plakken.
3: Ja.
1: Dus tegels of van die kleine zakjes waar je hem in kan doen. Ik stop ze gewoon in mijn broekzak.
3: Dat kregen we best wel vaak te horen op social media van... waar laat ik dan mijn peuk? En ik zeg, het komt ergens uit. Het kan ook weer ergens in.
1: Ja.
4: Dat Irado... Die heeft van die plastic bakjes, dan ben je misschien ook weer
1: tegen. Ja, van die peukenvangers.
4: Dat zijn best wel handige dingetjes. Die kan je gewoon in je broekzak doen. Zonder dat je broek in de
1: ja, het is een soort etuietje, klein etuietje. En daar zou je eigenlijk, die zou je moeten bestellen dan met je logo erop.
3: Je moet niks.
1: We moeten afronden, want onze volgende gast, Jeroen Langeveld, staat al klaar. Daar heb je trouwens een heel leuk afscheidscadeautje voor. We gaan het hem zo wel even vragen.
2: Die hebben een stukje natuur van de Partij voor de Dieren.
1: Ja, gekregen. Hartstikke leuk. Maar ik moet afronden, want we lopen al uit onze tijd. We blijven lullen, denk ik.
2: Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jullie bedankt, Willy en Elise, om hier te zijn. Ik vond het een hele leuke eerste kennismaking met de Partij voor de Dieren uit Schiedam. Dankjewel en fijn weekend.
3: Dankjewel.

0: September Fields, Frazee Ford. Aangeschoven vanuit de redactie, Jeroen Langeveld, Nel.
1: Ja, want we gaan de podcast even dunnetjes overdoen.
0: Oh, ja. Reclame voor de podcast. Wanneer komt die weer?
1: Nou, straks. Nee, vanavond. Voor de avond. Voor de avond valt. Misschien, meestal zie ik hem voorbij komen dat hij er al is.
2: Even tussendoor, er is gewoon beeld.
1: Er is weer beeld. Ja. Oh, wat fijn.
0: Nou,
1: fijn.
0: Let op, moet je dan als bovenste knoopje niet dicht doen?
1: Al die borstharen.
2: Nee, juist niet.
1: Hé hey, Jeroen, jongens, we hebben een gast. Ja, Jeroen, het is niet zomaar een gast. Want Jeroen, jij bent natuurlijk onze politiek verslaggever uit Schiedam.
3: Ja.
1: En waar in Vlaardingen de voorjaarsnota werd besproken, werd in Schiedam de zomernota besproken. Mooi passende naam. Het gaat over hetzelfde.
3: Ja.
1: Wat zijn de plannen? Alleen er zijn verkiezingen geweest.
3: Dus er zijn bijna geen plannen. Dat is eigenlijk.
1: Ja. Net zoals in Vlaardingen.
3: Ja, normaal staat eigenlijk zo'n zomernota is eigenlijk een beetje kaderstellend. Dus dan komt het college met een idee voor richting de begroting. En dan mag eigenlijk de gemeenteraad mag daar dan kaders aan toevoegen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Of eigen ideeën, hè? Eigen nieuwe idee. Initiatieven.
3: Ja, eigen
0: maar komt dat er dan op neer, Jeroen, dat er zeg maar een plan is, maar dat er geen bedrag naast staat? Moet ik dat zo zien?
3: Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk al wel gesproken over bedragen. En de afgelopen jaren was de zomernota in Schiedam bestond niet uit heel veel plannen maken, maar vooral uit over heel veel dingen de schaar inzetten. Om het eruit te knippen, om te bezuinigen. Want Schiedam had gewoon.
1: Schiedam moest al veel bezuinigen.
3: Schiedam moest heel veel bezuinigen. Had een hele grote bezuinigingsopgave. Ja. En eigenlijk is dit het eerste jaar na de begroting, ook de afgelopen begroting, daar zaten ook geen extra bezuinigingen meer in. En in deze zomernota nu voor het eerst blijkt het, er is geld over.
1: Dat lijkt zo. Dat zijn de jaarstukken dan, hè?
3: Nou,
1: doe
3: nee,
1: je daarop?
3: Er is wel wat ruimte. Nee, buiten de jaarstukken ook. Er is wat financiële ruimte. De begroting is sluitend. Dus hoeft niet extra te bezuinigd te worden. En dat was eigenlijk ook voor een gedeelte deel van het gesprek. Maar om nog even terug te gaan. Normaliter is dus zo'n zomernota staat dus vol met dingen. Maar omdat er nu dus een overgang is van het afgelopen college, wat nu een paar weken, twee maanden, anderhalf, twee maanden niet meer bezig is. Uh-huh. Richting nu het nieuwe college wat nu net begonnen is. Is er nu eigenlijk een zomernota waar heel weinig in staat.
1: Ja, net als in Vlaardingen.
3: Net als in Vlaardingen. En nu is dus eigenlijk het moment, was het voor de raad ook, om dingen en kaders mee te geven. Maar dat werd in het begin werd dat dus ook nog best wel een gedoe. Kunnen we denk ik wel stellen. Er was een beetje ruzie.
0: Ja.
3: Een flink debat. Daar begon het eigenlijk mee de avond. Omdat,
1: want wat gebeurde er nou? Wat anders was in Schiedam dan normaal?
3: De coalitiepartijen die stelden eigenlijk allemaal, we gaan geen moties steunen, geen voorstellen steunen die structureel geld kosten. En dat heeft ermee te maken, zeggen ze dan, dat we willen wachten op de plannen van het college. En als we nu al dat geld gaan uitgeven, dan is dat geld al weg. Hm. En dat kan niet, want dan kunnen we onze eigen plannen niet uitvoeren. Ja. Dat was eigenlijk
1: en wij hebben de verkiezingen gewonnen. Hm.
3: Nou, dat is een beetje dan dus het verhaal wat daar dan dus omheen hangt. En bij toen eenmaal Furkan Kondu van Denk aan de Beurt was, de derde coalitiepartij. Toen ging het ineens los. Eigenlijk vertelde hij exact hetzelfde als Marvin Jans van Alles voor Schiedam die daarvoor was. En daarvoor nog Wijnand de Leeuw van Pro Schiedam.
1: Uh-huh.
3: Maar Furkan Kondu die verwoordde het volgens mij gewoon net iets anders. En toen kwam de raad eigenlijk met grote getalen, met heel veel kritiek van wat zijn we eigenlijk nou hier aan het doen?
1: Ja, kan ik hem wel weg gewoon nu?
3: Waarom zijn we hier? Want dit is eigenlijk heel erg zonde van mijn tijd. Want ik kan allemaal voorstellen, en indien wordt toch allemaal weggestemd.
0: Heb je het idee dat ze bewust hebben gewacht op de meneer Van Denk?
3: Nee, het leek er echt op alsof hij net iets anders formuleerde. Mm. Waardoor er gewoon iets knapte. En waardoor eigenlijk de andere raadsleden die ook al voelden wel van dit klopt niet helemaal wat hier gebeurt.
1: Ja,
3: ik ben
1: het
3: niet helemaal mee eens. Maar dat ze dachten, oké, we wachten even tot de tweede termijn. En toen begon er één iemand begon bij Furkan Kondu van Denk. Toen begon alles. Ging alles eroverheen.
1: Ja.
3: Dat heeft eigenlijk. Die discussie heeft best wel lang geduurd. En uiteindelijk, degene die het wist op te lossen, was niet een coalitiepartij. Maar dat was René Karens, de wethouder van Pro, de wethouder Financiën. De eerste die ook eigenlijk het woord deed. En die wist het eigenlijk voor elkaar te krijgen. Om eigenlijk iedereen weer bij elkaar te krijgen. Hij zei, ja, deze moties zijn mooi. En hij vertelde ook wel het verhaal over het uitvoeren van de plannen. Dat dus dingen met structureel geld niet konden. Maar de raad kwam weer helemaal bij elkaar. En toen kon er eigenlijk pas echt verder vergaderen.
1: Ja, hij stak hem wel een hand uit van, joh, de soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. En misschien gaan we wel naar deze dingen kijken.
3: Nou ja, dat werd er eigenlijk
1: meenemen.
3: Gezegd. Alleen dingen die structureel geld kosten, dat gaan we niet doen. Maar hij zei, er zitten heel veel plannen bij die dat ook niet zijn. Dus uiteindelijk zijn er 14 moties daadwerkelijk ingediend.
1: Ja, want er waren er ook nog een heleboel wel weer ingetrokken.
3: Die werden later weer ingetrokken en er zat echt van alles tussen zat er ook. Maar ook wel heel veel onderzoeksmoties, maar die wel echt weer leiden tot iets.
0: Maar ondertussen op de socials waren er toch wel de nodige dingen vanuit de oppositie. Wat doen we hier eigenlijk? En waarom zitten we hier?
1: Werden die ook al gedurende de vergadering al gedeeld?
0: Ja, ik kwam wel.
1: Is dat goed op te letten dus?
0: Ja.
3: En die werden wel mondiger, dat klopt. Maar dat betaarde daarna dus helemaal toen er duidelijk werd, oh, het college wil wel voorstellen van ons omarmen. Ja, okay. En dat gebeurde dus ook gewoon volop eigenlijk. En er werden eigenlijk allemaal best wel interessante moties ook ingediend. Bijvoorbeeld eentje die ik zelf heel interessant vond. De tramlijn 1. Die gaat naar Vlaardingen natuurlijk. Mm-hmm. En die tramlijn die rijdt nu langs het Bachplein, Schubertplein. En dan gaat die eigenlijk voor de mensen die in Noord wonen, die kennen dat wel. Maar dan gaat die een viaduct over de A4, de snelweg. Ja. En dan
1: de Holy, Vlaardingen Holy.
3: Ja. En er is nu dus een voorstel ingediend om die tram eigenlijk via Schiedam-Noord te laten rijden. Dus dat die de haltes Boeier en Harreweg ook aandoen. Dus dat die een soort lusje maakt.
1: En ligt er rails?
3: Daar ligt rails voor. Alleen
1: ligt
3: dat,
1: al rails.
3: Dat zou wel een paar minuten extra kosten. Deze route is eigenlijk al gereden, terwijl er werkzaamheden waren aan het tramspoor. Okay. Een tijdje geleden.
1: Oh, toen was dat soort.
3: En dat sprak een gedeelte van de raad wel aan. Dus er werd een motie voor ingediend en die is aangenomen. Dus daar wordt nu ook naar, gaat nu ook naar gekeken worden. Dus
1: dat lijkt vrij makkelijk uitvoerbaar, want de rails liggen er al.
3: Dat is natuurlijk wel. Dat moet wel bij de MRDA er doorheen, want dan wordt natuurlijk het. Dat is degene. De MRDA is degene die.
1: Dat is de regio overleggen tussen alle grote steden in deze buurt. En die gaan uiteindelijk over het vervoer.
3: Ja. Samen met de RIT, die moet daar natuurlijk ook nog wat van vinden. Maar het idee is dat. Maar dus het is nog maar de vraag of dit wel gebeurt. Maar dit is iets wat wel positief werd ervaren.
1: Zeker. Het ligt voor het grijpen.
3: En dat was een van die dingen. Maar het was dus heel veel. Ook heel veel over duurzaamheid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een voorstel om spullen die eigenlijk bij het grof vuil worden ingeleverd. Dus bijvoorbeeld matrassen, om te kijken of je die kan reinigen op een manier. Zodat ze daarna weer aan mensen eigenlijk.
1: Die nu op de vloer slapen.
3: Ja, aan mensen gegeven kunnen worden die het nodig hebben. Dus dat kan bijvoorbeeld. En het kan dan dus op een manier. Is niet de hele hoofdmoot van de motie, maar een steuntje in de rug zijn voor mensen in armoede bijvoorbeeld. Dat dan dus zo uitgegeven kan worden op gratis of voor een heel klein bedrag.
1: Dat zijn dan voor de dingen die op straat gegooid worden? Als
3: nee,
1: goed?
3: Ook gewoon ingeleverd. Vooral ook
1: maar
3: gewoon.
1: Die hebt toch ook de cirkel al? De cirkel, dus dat, we hebben die ooit anderhalf jaar geleden al hier in de studio gehad.
2: Ja, bij Irado.
1: Ja, dus voordat je naar Irado gaat, ga je eerst langs de cirkel en die kijkt al of er dingen in jouw auto liggen op weg naar de Irado-bakken, waarvan ze zeggen, ho, eraf halen, daar precies. Gaan wij nog wat mee doen.
3: Nou, kijk, en daar moet dan dus nog een aanvulling op komen. En het geldt ook wel voor dingen die op straat worden gezet. Geldt het ook voor.
1: Maar die worden dan door Irado zelf opgehaald, als
3: dus
1: het goed is.
3: Maar het is een aanvulling eigenlijk daarop, is het nog. Dus dat daar ook bijvoorbeeld, er werd genoemd of er een onafhankelijke stichting naar kon kijken.
1: Het lijkt mij een beetje dubbel op. Nogmaals, die cirkel die bestaat al. Die doet dat. Die is geopend. Wij zaten hier nog niet zo lang in Schiedam. En dat vond ik juist zo fantastisch.
3: Nou, het werd door raadsleden wel gezien als iets extra's. Want deze vraag werd ook gesteld.
1: Okay.
3: Werd ook gesteld, ik weet niet meer precies door welke partij, maar het werd gesteld. En daar was wel een goed antwoord op. Van dat dit toch ook wel een aanvulling kan zijn nog. Omdat er dan meer meegenomen kan worden.
1: Dat het nog tussen zit, tussen het herstelbaar en weggooien, dat er nog iets zit van, nou, het is eigenlijk niet herstelbaar, maar we kunnen er toch nog wat mee.
3: Ja, dus dat het echt nog gereinigd kan worden. Ja. Dat is dan het idee. Okay. Dat is eigenlijk ook nog een van die dingen. Er waren ook nog wel één ding wat ook terugkwam. We hadden het net over de podcast, daar hebben we het ook even in besproken. De barbecues.
1: Daar omdat het natuurlijk altijd ellende is in de Beatrixpark en de boulevard.
3: Daar is heel veel gedoe altijd over.
0: Ja.
1: En wordt het nou opgelost dan, Jeroen, met een motie?
3: Weer een nieuwe stap.
1: Namelijk?
3: Er komen nu boomstammen. Tenminste boomstammen of een omheining van een soort die kan aantonen, hier mag je barbecuen en hier niet.
1: Ja, maar dat mensen nog steeds de troep achterlaten, dat los je daar niet mee op?
3: Nou, daar werd over gesproken dat daar dus op harder gehandhaafd moet worden. Daar vroeg Monique Rotteveel van Lokaal Onafhankelijk Schiedam, een raadslid, die vroeg daarvoor. Zij zet zich eigenlijk altijd al hiervoor in. Uh-huh. En eigenlijk is dit een nieuwe stap en die dat voorstel werd ook gewoon unaniem aangenomen. Dus telkens worden er toch wel weer stapjes gezet om
1: meer te reguleren.
0: Maar als je nou kijkt even een beetje, dat is nou niet zozeer een politieke vraag, alhoewel misschien ook wel. Hoe vond jij nou de interactie tussen iedereen? Bespeurde jij een andere interactie?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja,
0: ik vind dat heel interessant.
3: Nou, er is één ding wat mij opviel.
0: Ja?
3: Is er was duidelijk eigenlijk... Vroeger, je hebt raadslid Mark Verspeek van lijst Mark Verspeek.
0: Ja.
3: En Monique Rotteveel van Lokaal Onafhankelijk Schiedam. En vroeger was Mark Verspeek lid, of deel in ieder geval, van Lokaal Onafhankelijk Schiedam. Waarna hij uiteindelijk zijn eigen partij begonnen is.
0: Mm-hmm.
3: En dat die relatie is daardoor helemaal bekoeld. Monique Rotteveel die wilde hem bijvoorbeeld hier bij het debat ook geen hand meer geven. Maar je ziet dat die relatie wel weer wat beter wordt.
0: Okay.
3: En dus dat is iets wat heel erg opvalt.
0: Ze gaan elkaar toch misschien een beetje nodig hebben.
3: Die zoeken elkaar toch ook wel weer op. En überhaupt, je ziet verder dat, dat de band tussen de raad, een ander interessant iets, de raad en het college, dus de wethouders en de raad, dat is wel goed.
0: Mm.
3: Ik heb het gevoel, als je er naar kijkt, dat je wel echt heel erg ziet van de raadsleden zijn wel blij aan zich met de mensen in het college. Nou hebben ze natuurlijk nog niet echt hun eerste beproeving gehad, een zware beproeving.
0: Precies.
3: Maar op dit moment voel ik daar wel positiviteit bij. Terwijl er bij wethouders in het vorige college zat er toch ook wel een bepaalde soort wrok op een bepaald moment bij bepaalde raadsleden naartoe, die niet meer voelden van hier kunnen we iets mee. Door het hele verhaal wat er met cultuur was gebeurd, cultuursubsidies, was dat bijvoorbeeld gebeurd bij Frans Hamerslag.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar dat proef ik hier nu nog niet.
1: Okay. En de nieuwe wethouders, hoe deden die het?
3: Ja, die groeien heel erg in hun vak.
1: Wat was dit ook hun eerste? Of hadden zij al een gemeenteraadsvergadering gehad?
3: Nou ja, de jaarstukken. Dat was de eerste raadsvergadering.
1: Maar dat is vooral financiën dan?
3: Dat is heel erg financiën, maar daar deden ze allemaal ook al wel hun woordje.
1: Op hun portefeuille?
3: Op hun portefeuille, dus dat gebeurde al wel. Maar hier hadden ze wel langer het woord.
1: Ja.
3: Ja, en wat je ziet is dat hoe René Karens, eigenlijk de nummer 1 wethouder, niet de eerste loco, maar de wethouder financiën, mobiliteit, ook verantwoordelijk voor asiel, die heeft al eerder in de raad gezeten als fractievoorzitter van GroenLinks. En je ziet dat die het vak wel beheerst.
1: Mm.
3: Die weet de raad wel goed bij zich te houden. Dat doet hij op zich toch best wel knap, denk ik.
1: Ja, ja.
3: Hij zegt heel duidelijk eigenlijk vaak aan de raad, hier staat het op. Dit is het. En ik wil het aan uw raad vragen. Wat aan uw raad gevraagd moet worden, vraag ik aan uw raad. En dit is het verder.
1: Okay.
3: En die, heel erg no-nonsense. En Jamie Caramanoglu van Denk, die zit er al wat langer in. Danny van Gulik, ja, je ziet dat hij ook al wel, hij moet nog echt in het vak van wethouder nog wel iets meer groeien. Maar je ziet wel dat hij al ervaring heeft bij een gemeente in het vak. Hij heeft nog geen politieke rol gehad, maar wel een vak in het gemeente. Ja. Dave Bouts, VVD, die groeit er ook steeds meer in. Dat is de wethouder die denk ik nog het meest aan het struggelen was. Bij de eerste raadsvergadering ging hij al een heel stuk beter. Zat er lekker in, kon goed al wel vragen beantwoorden. En dan heb je nog Sun van Dijk van Pro Schiedam.
1: Die weer terug is.
3: Die weer terug is. Ook wel ervaring in de politiek al best wel veel. Ook niet als bestuurder, maar de portefeuilles heeft, die gaan haar aan het hart. Dat merk je ook. En het gaat haar eigenlijk ook heel goed.
1: Dus echt een hele verse, zoals in Vlaardingen, die nog helemaal geen politieke ervaring heeft.
3: Nou, Dave Bouts.
1: Ja, oké. Okay, ja, ja.
3: Voor de VVD.
1: Ja.
3: Die heeft geen politieke ervaring, ook niet als raadslid. Maar die rolt er, die groeit erin.
1: Oké, okay, goed. Hey, vind je het goed dat we het een beetje zo gaan afsluiten?
3: Zeker.
1: Want we willen, net in het vorige interview werd het even aangehaald. Jij gaat natuurlijk weg.
3: Dit is
1: je laatste werkdag.
3: Dit is mijn laatste werkdag bij twee, dat klopt.
1: En in de raad is er ook aandacht aan besteed. Want jij was natuurlijk jarenlang de politieke verslaggever van de lokale omroep.
3: Zo 2,5 jaar.
1: Ja, dus dat is best lang. En Elise, die dus net wegging van de Partij voor de Dieren, Elise Allard, die had ook nog een afscheidscadeautje voor je.
3: Klopt. Ja,
1: wat gebeurde er?
3: Nou ja, een stukje eigenlijk in haar laatste termijn, in haar tweede termijn.
1: Uh-huh.
3: Toen sprak zij mij ineens toe. En zij was niet de eerste. Jort van der Voorde van D66 trouwens, die deed dat ook al eventjes. Die bedankte mij in zijn eerste termijn ook al eventjes. Ja. Later deed u dus Elise Allard van de Partij voor de Dieren deed dat ook. Die bedankte mij ook. En dat was, die noemde mijn naam. En ik heb eigenlijk een stukje groen van ze gehad. Een certificaat ervan. En die staat nu eigenlijk bij mij thuis. Ja, het is super lief. Heel erg dankbaar.
1: Waar ligt je stukje land?
3: In Brabant, wat ik begrijp.
1: In Brabant helemaal?
0: Ja. Een mooie Brabantse land.
1: Okay. En hoe groot is dat stukje land?
3: Ik moet me nog iets meer in verdiepen.
1: Volgens mij een vierkante meter, geloof ik.
3: Zou best kunnen. Ja, ik moet me nog iets meer in gaan verdiepen. Dat ga ik nog wel even doen. Maar de afgelopen dagen waren nogal hectisch. Maar dat komt.
1: Ja.
2: En wat ga je ermee doen?
3: Ik ga er gewoon van het certificaat ga ik gewoon genieten. Die staat mooi in mijn huiskamer.
1: Ga je niet op de fiets of met de auto dan naar Brabant om de vlindertelling te doen bijvoorbeeld?
3: Wie weet dat ik nog een keer langs ga. Wie weet dat ik nog een keer langs ga. Ik begrijp dat dat kan. Maar ja, nee. Het is nu na vandaag ben ik dus niet meer bij twee. Nee, dat klopt.
1: Nee, je bent niet meer bij twee, maar je blijft wel in de politiek.
0: Wel iets heel leuks.
3: In de politieke journalistiek. Ja, ik word politiek redacteur bij WNL.
1: Ja, dus je verruilt de lokale politiek voor de landelijke politiek.
3: Klopt, ja. En dan niet meer voor de schermen. Dus niet meer de interviews zelf doen en dingen presenteren. Wat ik hier wel heb gedaan, dat niet meer. Het is nu vooral achter de camera heel veel voorbereiden en heel erg veel verdiepen en contact onderhouden.
1: Veel research, veel bellen, veel...
3: Ja.
0: Leef je dan input aan alle programma's?
3: Aan twee programma's. Aan de programma's van Sven Kokkelman. Daar ga ik voor werken.
2: Ja,
3: eigenlijk.
2: TV en radio.
3: TV en radio, ja.
1: Ja, want radio doet hij elke dag van 11:30 tot 12:00. Klopt. Altijd een half uurtje. Ja. We moeten praten.
3: Ja,
0: ja, we moeten praten.
3: Klopt. En dan op de vrijdagavond is er een politiek café. En voor beide programma's ga ik aan de slag. Ik heb er heel veel zin in, maar... Ja.
2: En wanneer ga je beginnen?
3: Ergens in augustus.
2: Ja, want het is ook nu een zomerreces, hè? Daar,
3: klopt, ja. Dus aan het einde van het reces, richting het einde van het reces, dan ga ik beginnen en dan begint het allemaal.
1: Nou, wat is hartstikke leuk voor je, man. Want het is echt wat je wil ook, hè?
3: Ja, het is een hele mooie stap. Ik heb er heel veel zin in.
1: Superleuk.
3: Ja.
1: Nou, we kunnen niet anders. Ja, Paul, doe jij het maar.
0: Wat, mag ik het doen?
1: Ja.
0: Ja, want we willen je natuurlijk ook bedanken voor al je bijdragers die je hier bij ons in dit programma hebt geleverd. En wij gaan elkaar gewoon regelmatig nog zien bij de mooiste club van Nederland.
3: Zeker,
0: toch?
3: Zeker. Ja, zeker. Dat... Bij Sparta gaan wij elkaar nog zien. Ja,
0: zeker weten.
1: Ja. Nou, Jeroen, hartstikke bedankt voor je laatste bijdrage over de zomernota in Schiedam. We wensen je allemaal eerst een fijne vakantie. Even tot rust komen van alles. En dan lekker starten bij Sven achter de schermen.
3: Gaat helemaal
1: veel
3: goed
1: geluk
3: komen.
1: Daar.
3: Dankjewel.
1: En we blijven elkaar zien.

0: En u hoort op de achtergrond de eindtune al. Maar het is natuurlijk nog geen eind, want we gaan dadelijk na de klok van 5 vrolijk verder. We gaan het dan hebben over het brede tapijt van Vlaardingen. Onder andere, misschien komen er nog allerlei andere dingen voorbij. Dan hebben we toestemming gekregen vanuit het redactielid wat gaat over het woord van de week. Om ook daar een bijdrage aan te leveren. We zijn ontzettend benieuwd welke kant dat dan zal gaan opgaan. En we hebben een hele mooie slotgast. Ieder jaar proberen we echt een...
1: Uitsmijter.
0: Een echte uitsmijter. En in dit geval is het onze oud-wethouder in Vlaardingen, Jackie Silos.
1: Het is wel grappig, gisteren.

0: Nee, prima. Heb je gelijk weer de bonuspunten meegeschoten.
1: Ja, dat is een beetje al voorbereiden richting deze uitzending natuurlijk. Hè. Alvast een beetje weer wat lijntjes uitgooien.
0: Maar we gaan het wel op een leuke manier doen.
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, dit was ook al lollig.
0: Dit hartstikke lollig. Zeker weten. Nou, wij gaan even op weg naar het landelijk nieuws en de mogelijke verkeersinformatie. En we begrepen net dat het loei en loei druk is.
1: En we zijn weer in beeld, hè, Fokko?
2: Jazeker.
1: Ze schijnen weer in beeld te zijn. Dus,
0: ja, we hebben diverse signalen gekregen van bepaalde mensen dat we weer helemaal in beeld zijn. Ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, heel fijn is dat. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Goed. Hey, NL, ik wil het alleen maar even horen. Het bedrag van de ALS, dik over de 1500 euro.
1: Ja, dat was vorige week.
0: Vorige keer al, ja.
1: En ik heb nog niet lopen te bedanken, want ik heb ook nog steeds niet lopen te trainen. Ik had deze week weer willen gaan trainen, maar...
2: Al 4 weken niet gesproken.
1: Ik heb al 4 weken niet getraind, dat klopt. Maar de tijd gaat als loszand door mijn handen. Is niet te geloven. Maar nu heb ik vakantie.
0: Ja.
1: En desondanks blijft het geld gewoon binnenstromen. Ik zit al op de 1765 euro.
0: Kijk.
1: Dus we gaan naar de 2000. Ja, joh, ik ga dus volgende week weer trainen en iedereen ook weer bedanken. Met taggen. En dan gaan steeds meer mensen dat weer zien. En die gaan ook weer storten, dat weet ik zeker.
0: Pardon. Nou, we gaan er even uit. En we komen straks weer terug.
1: Ja.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt in onze regio hartstikke druk op dit moment, met ruim 150 kilometer file in totaal. Het heeft alles te maken met de drukte sowieso op vrijdagmiddag en ook de vele werkzaamheden in onze regio. Met name de afgesloten A20 zorgt voor problemen bij Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 3 kwartier vertraging en 30 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden nog eens een half uur vertraging en 14 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 20 minuten oponthoud en 7 kilometer file. A16 Rotterdam Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 25 minuten vertraging. En dan valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover.

0: de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Twee.
1: De tafel van twee.
2: Talmar Saaien, Mel Versteeg en Fokko van der Waal.
3: Dit is twee.
4: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van twee. En als u daarnet goed luisterde naar de alle verkeersinformatie, is het des te leuker om gewoon heerlijk dit uur bij ons te blijven en naar ons programma te luisteren. Dat gaan we zeker proberen interessant te maken. Om te beginnen hebben we op bezoek Annette van der Mast. Zij gaat alles vertellen over het tapijt. We hebben een bijzondere uitgave van het Woord van de Week. En we hebben een hele prima eindgast in de persoon van oud-wethouder Jackie Silos. Ook dit uur is de muziek weer geregeld door Nel Versteeg.

0: Simply Red, Something Got Me Started.
1: En we hebben Annette van der Mast op bezoek. Welkom. En we gaan het hebben over het Vlaardings tapijt.
2: Ja, het is echt een wandtapijt. Hè? Het is geen vloerkleedje of iets dergelijks. Want als je een tapijt denkt, dan denken ze gelijk op een vloer.
1: Nou, dat dacht ik wel in eerste instantie. Hey, en hoe lang gaat het tapijt worden?
2: Nou, de verwachting is ongeveer 35 meter. We zitten nu op 24 meter.
1: En... ik wist er nog niet van, hè? Want je hebt gisteren een hele leuke uitspraak gedaan aan mij. Weet je hem nog?
2: Ja, kom je onder een steen vandaan.
1: Ja, ik wist er echt niks van. Maar is het nou een heel nieuw tapijt of is het voortborduren? Let op de woordspeling.
2: Ja, dat begrijp ik. Die gebruiken wij ook.
1: Ja, ja. Nee, maar is het een verlenging van de bestaande wandtapijt?
2: Nee, nee. Het is echt een heel Vlaardings tapijt. Het gaat ook over de geschiedenis van Vlaardingen. En dat loopt eigenlijk vanaf de oertijd. Dus toen Nederland nog vast zat aan Engeland... tot aan, zeg maar, nou, wat wij dan in Vlaardingen noemen... dat de metro weer is gaan rijden. En dat duurde natuurlijk een behoorlijk stuk.
1: En die oertijd, hoe lang is dat geleden?
2: Nou, zo'n 12.000 jaar geleden.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb mijn werk gedaan hoor. Het staat hier genoteerd.
2: Oh, je bent maand over horen.
1: Ja, nee. Is dat nou echt een lap stof, zeg maar, van 35 meter?
2: Nee. Want dat is eigenlijk onbruikbaar. Je moet toch want we werken ook met 35 dames hier aan dat tapijt. En dat zou onhoudbaar zijn. Dus we hebben het allemaal splitst in ongeveer een meter tot anderhalve meter. Daar werken dan diverse dames aan. Dat wordt op een gegeven moment aan elkaar vastgezet, maar dat zie je niet.
1: Dat zie je niet, oké. Okay. Hey, en wat zie je dan zoal?
2: Nou, als je in de oertijd gaat beginnen, zeg maar, dan begin je gewoon met de mammoet. Want dat was nog natuurlijk, de Noordzee was gewoon nog droog. We hadden helemaal geen Noordzee. Nou, dan gaat dat langzaamaan in de geschiedenis schuiven we dan op. En dan krijg je eigenlijk als eerste Vlaardingen aan zee. En dat was niet Hoek van Holland, maar dat was gewoon Vlaardingen. En dan krijg je die jagers en de verzamelaars. En dat zie je dan ook het gedeelte van onze ijstijd en oertijd. Daar kom je de sabeltand tegen, daar kom je tijger tegen. Je komt een wolhaardige mammoet tegen, je komt een oeros kom je tegen enzovoort.
1: En die leefden ook allemaal?
2: Die leefden allemaal.
1: En hoe is dat bekend geworden? Dat je, want...
2: Nou, het is eigenlijk heel apart begonnen. Het is eigenlijk begonnen met de Slag van Vlaardingen. Dat we dat gingen vieren in 2018, vierden we dat het 1000 jaar geleden was. Nou, was bij archeologie was Albert Luthe en die wist dat er 4 tekeningen waren ooit gemaakt door Jean Rabou. Jean Rabou is een illustrator... Een historisch illustrator. En die had 10 jaar ervoor al illustraties gemaakt van die Slag van Vlaardingen. Maar dan met het idee, tapijt van Bayeux. De figuren dan. Daar komt het heel erg mee overheen.
1: En wat is het tapijt van Bayeux?
2: Het tapijt van Bayeux is de slag bij Hastings in 1076. En dat was van Normandië en Engeland. En het is... er wordt beweerd dat het allemaal in Frankrijk is geborduurd. En Engeland zegt, nee, het is van ons. Het is bij ons geborduurd, maar maakt niet uit.
1: Kun je dat aan de steek zien?
2: Nee. De steek heeft de naam gekregen omdat het in het plaats Bayeux wordt bewaard. Daar is een heel knijtergroot museum voor gemaakt. En dat wordt nu gerenoveerd. En vandaar dat het nu eigenlijk eventjes uitgeleend wordt. Naar Engeland toe. Maar het is eigenlijk... de plaats waar het is... heeft eigenlijk... is de steek de naam van ontleend, zeg maar.
1: Hey, die Jean Rabou?
2: Rabou.
1: Is dat een Fransman?
2: Nee, hij is eigenlijk geboren Rotterdammer... maar hij woont in de Bos.
1: Okay.
2: En hij is illustrator. Als je het land van ooit kent...
1: Daar ben ik nog nooit geweest.
2: Nee, nou...
1: Het land van nooit.
2: Het land van ooit. Dat was, vroeger was dat een soort pretpark in Brabant. En zoals Anton Pieck de tekenaar was voor de Efteling... was Jean Rabou de tekenaar voor het land van ooit. En ondertussen heeft hij vele meer dingen gedaan. Maar daar is hij onder andere van bekend.
1: Ja. En wat is jouw rol bij dat doek?
2: Mijn rol, ja, we zijn eigenlijk met z'n drieën zeg maar dagelijks bestuur. En mijn rol is eigenlijk de tekeningen die Jean Raboe aangeeft, zeg maar. Die vertaal ik dan weer naar de kleuren van het tapijt van Vlaardingen. Het tapijt van Vlaardingen heeft maar 9 kleuren. En Jean Raboe die doet het met aquarel. Dus hij kan met zijn geel, zeg maar, kan die 4-5 keer een andere kleur geel maken door wat meer water, minder water te gebruiken.
1: Dus hij tekent het?
2: Ja.
1: En jij bepaalt kleuren en dan gaan de dames...
2: Ja, en hij kleurt het ook wel in. Maar dan moet ik het wel verkleuren naar de kleuren die wij maar hebben.
1: Ja.
3: Waarom doet hij dat niet gelijk in de juiste kleuren, die jullie beperkte kleuren?
2: Dat jullie kan
3: beperkte
2: gewoon
3: kleuren.
2: Niet, omdat wij aan hem hebben gevraagd om in zijn eigen stijl te blijven tekenen.
3: Okay.
2: En, want anders ga je een illustrator of een kunstenaar ga je natuurlijk jouw wil opleggen. En dat is niet de bedoeling.
3: Dat werkt niet, nee. Oké, okay, dus duidelijk, ja.
1: Je had het over 25 dames. Waarom zijn
2: 35.
1: Er eigenlijk, op 35. Waarom zijn er eigenlijk geen heren bij?
2: Eentje.
1: Eentje?
2: Eentje.
1: Oh, die zag ik dan op dat filmpje. Ja?
2: Ja.
1: En oké, okay, wat leuk. Wat een,
2: ja.
1: Ja. En is borduur, is dat nou hip? Want het,
2: nee,
1: ik zag
2: nee,
1: in een filmpje
2: nee,
1: dat het alleen
2: nee,
1: maar oude dames waren.
2: Nou, het is ook oude dames. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat wij de tijd ervoor hebben. Wij hebben gewoon echt de tijd. En we zijn nu al 9 jaar bezig. En ik denk dat de jongste nou, zo rond de 60 is. En de oudste die is nu 83, 84.
1: Ja, dus jij bent de jongste?
2: Nou, ja? Dankjewel voor het compliment.
1: Hey, ik vraag me af, hè. Worden er wel eens vrouwen ontslagen omdat ze te veel foutjes maken?
2: Nee, zo werkt niet. Ten eerste, alle dames die bij ons komen borduren, die moeten een proeven van bekwaamheid afleggen.
1: Oh ja.
2: En we hebben ook een hele grote lab van alle dames die de proeven van bekwaamheid hebben gedaan.
1: Oh, je moet echt examen doen.
2: Je moet echt examen doen. Hoor. Je moet de steek leren kennen.
1: Ja.
2: Dus.
1: Ja, en op een gegeven moment is de burgemeester, hè, Wijbinga,
2: ja.
1: Die is ook gekomen, maar je moet je steek leren kennen, maar dat steekje ging wel los. Bij hem was geen steekje los, maar
2: nee,
1: het was wel van, hij deed het verkeerd, hij deed van achteren.
2: Ja, ja nee,
1: dat
2: is niet helemaal. Nou ja, het is maar net of je moet instellen. Jij
3: leert
2: nou bijna
3: verhaal.
2: Aan de toiletmoord.
1: Ja.
2: Maar of die ken je natuurlijk ook niet.
1: Nee, want ik
3: is de laatste keer. Natuurlijk niet.
1: Annette is de laatste keer.
2: Nee, ja, we komen gewoon wat vaker naar de bibliotheek.
3: Hij weet zo weinig, hè?
1: Ik heb gisteren ook gezegd, ik kom wel heel vaak in de bieb, maar in de korenbeurs. Maar de plataan vind ik een ongelooflijk saaie bieb.
2: Nou, dat is het ook. Maar had je nou gewoon in de bibliotheek geweest en daar hangt 4 meter... of 5 meter van het tapijt hangt hij.
1: Ja.
2: En die is op dit moment gewoon voor iedereen te bezoeken en te zien.
3: Ja, Fokko.
2: En daar staat dan op de toiletmoord.
1: Ja. Nou, ik zal je beloven, morgen ga ik naar de markt, de weekmarkt. Dan loop ik ook even bij de piep erbinnen.
2: Goed, als jij dan zegt hoe laat, dan zorg ik dat jij van mij een soort rondleiding krijgt van wat er op het tapijt staat.
1: We hebben elkaar eens nummer, dus...
2: Daarom.
1: Ja. Hey, jij zei gisteren ook wel, we doen alles aan de bekendheid.
2: Ja.
1: Maar dat lukt niet zo.
3: Nee, niet bij Fokko, nee.
1: Nee, maar de bekendheid onder de Vlaardingen is en eventueel mensen eromheen die
2: nou,
1: die
2: nee, maar dat is het ook. Je bent nu 9 jaar bezig en het is echt niet dat je gewoon... gewoon op je kont zit en leuk met de dames bezig bent enzovoort. Ja. Nee, we gaan echt wel de hoort op. We hebben een paar keer Radio Rijnmond bij ons op bezoek gehad. Daar hebben we ook met Erik een soort duo gedaan van het museum. En het tapijt, omdat er ook. En ook het depot waar onze artefacten liggen. Omdat al de artefacten die bij ons op tapijt staan, die liggen ook bij ons in het depot.
1: Wat is dat?
2: Dat is zeg maar je opgravingen. Dus de opgravingen die hier in Vlaardingen zijn gedaan, die zitten allemaal. Nou, niet allemaal, maar een groot belangrijke delen zitten gewoon op het tapijt ook afgebeeld. En die kan je ook gewoon bezoeken. Hè? Je kan gewoon depot bellen en zeggen van joh, kan ik een afspraak maken? Kan ik wat bekijken? Het is de trouwdrempel, die ken je. Uit het stadhuis, ja, uit de gemeente.
1: Ja.
2: Nou, die staat ook
1: maar op iedereen struikelt. Een beetje te horen, van,
3: Ja, ik merk dat de rollen zich omdraaien. Zo. Heel organisch.
1: Ja, die ken ik.
2: Oké, nou, die ken je in elk geval. Die staat dan ook op het tapijt van Vlaardingen, zeg maar. En net zoals nu zijn we bezig met de rederijkers. Nou, Vlaardingen heeft de grootste blazoenen collectie van heel Nederland. Ja, dat is zo fantastisch.
1: En weet je wat rederijkers zijn?
3: Omdat jij toevallig ingelezen hebt over een rederijker.
2: Hij wordt ijzig. Nee, het wordt ijzig stil daar aan de andere kant.
1: Ik wist het toevallig, maar ik dacht van, je noemde het al van, ik denk, nou die term komt wel. Dat waren toneelspelers en ook
2: gedichten, schrijvers enzovoort.
3: Ah, Oké. Dus niet mensen met schepen.
2: Nee.
3: Eigenaren van schepen.
2: Het is meer een soort. Je had de rederijkerskamers. En dat was eigenlijk. Wat wij nu ook aan het. Daar zijn we ook nu bijna mee klaar met de rederijkers van Dordrecht. Dat zijn de fontanisten. En hier in Vlaardingen waren het akenboompjes. Er zijn twee prachtige tekeningen van bewaard gebleven. Die zijn nu ook verwerkt op het tapijt. En het is zo leuk, want je ziet. Op een gegeven moment, hoe heet hij nu? Je hebt allerlei afbeeldingen erop. Van de zot, de dronkaard, de gevangenen, weet ik veel wat allemaal. En er zit dan ook, nou ben ik even zijn naam kwijt, maakt niet uit. Het is Goed Onderwijs, heet hij. Goed Onderwijs, prachtig mannetje. En die staat dan met een breidel in zijn hand. En dan denk je, ja, wat is een breidel? Een breidel is een toom van het paard. Prachtig oud woord, vind ik dat dan. Ja. En dan denk ik, oké, zo leer je van alles en nog wat.
1: Nou, dat wordt een leerzame middag of ochtend morgen.
3: Nou, ik ben benieuwd.
2: Hey, nee, niet op dat stukje hoor, dat zie je tijdens.
3: Je krijgt waarschijnlijk alleen de toiletmoord even. Ja, die krijg je te horen.
1: misschien volgt er wel het toiletmoord. Hey, maar even over die bekendheid. Hè. Je zegt Radio Rijnmond. Op Facebook zie ik dat je 512 volgers hebt.
2: Ja, nou.
1: Dat is eentje meer geworden, want ik ga jullie volgen.
2: Oh, dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ik denk wel dat het handig is dat je iemand gaat inschakelen. Misschien iemand die daar handig in is, om ook op TikTok en Insta en zulke dingen daarmee bekendheid
2: te Insta staan we wel ook. Oh, ook met het tapijt van Vlaardingen.
1: Ja.
2: Die had ik inderdaad gisteren niet genoemd. Nee. TikTok niet. En inderdaad, daar heb je toch iemand voor nodig die daar wat meer handiger in is dan dat wij
1: misschien een van de,
2: zijn.
1: Misschien een van de kinderen van de 35 dames die aan het bedoelen zijn.
2: 35 plussers. Ja.
1: Dus, hey, wanneer is het af?
2: Minimaal nog 5 jaar zijn we nog zeker wel bezig. Dus want we zitten nu op bijna 10 jaar.
1: Ja.
2: Dus, en er komt zeker nog wel 5 jaar bij.
1: Zo, dan moet je ook geduld hebben.
3: Hoeveel meter per jaar maken jullie dan?
2: Wij kunnen ongeveer, en dan, dat ligt er ook een beetje aan hoor. Want bijvoorbeeld de rederijkers is makkelijker te beduren dan de stadsbrand. Die hebben we net ook gehad.
3: Okay.
2: Dat is veel intensiever. Maar het komt ongeveer op 2 meter per jaar.
1: Dat is dan.
2: Ja.
1: Hey, waar komt het hangen?
2: Geen flauw idee. Wij zijn een grote groep vrijwilligers. En het gaat ook allemaal op vrijwillige basis.
1: Ja.
2: En we doen het voor Vlaardingers. En wij willen graag die geschiedenis van Vlaardingen zo vertellen. Dus we willen hem eigenlijk niet achter een betaalmuur hebben.
3: Mm.
2: En ja, het liefst wilden wij hem eigenlijk heel graag in de grote kerk hebben hangen. Maar ja, ik heb daar de plannen gezien en gehoord. Dat zie ik niet zitten. Ik denk niet dat daar een plek voor is.
1: Waarom zie je dat niet zitten?
2: Omdat daar eigenlijk geen plek voor is. Ze willen hooguit in de toren. Maar in de toren is ook niet geen verwarming, niks. Er is niks om te doen, zeg maar.
1: Maar in de toren, met het ijs toch?
2: Daarom. Dus dan zou je hem in stukken moeten knippen. Dus dat is onlogisch.
1: Oké, maar er wordt geen plek voor gemaakt. Want het is maar 50 centimeter hoog.
2: Hij is 50 centimeter hoog. En het is vooral de lengte.
1: Maar waar dan?
2: Nou, dat is gewoon nog afwachten. We zijn nog steeds op zoek. En we wilden misschien ook wel in het museum van Vlaardingen. Hadden we eerst niet helemaal, maar mag misschien niet. Hele goede binding mee. Maar er is nu een nieuwe directeur en nieuwe winden. Dus wie weet komen we daar dan ooit te hangen.
1: Nou, eigenlijk is dat wel een hele goede plek ervoor. Maar de Grote Kerk zou ik ook een mooie alternatief vinden. Maar ja, waar heb je anders een lengte?
2: Een muurtje van 35 meter. Nee, precies.
1: Hey, we hebben elkaar gisteren gesproken en vandaag ook hier in de uitzending. En morgen gaan we elkaar zien. Gezellig?
2: Ja, natuurlijk. En dan nog wel, wij gaan met het tapijt wel de boer ook weer op. En we komen nu in Leiden te hangen in het Rijksmuseum voor Oudheidkunde. Ja. En dat is, het is niet niks.
3: Nee,
2: dat
3: is
2: echt
3: niks
2: voor ons. Een kerst op de taart, zeg maar.
3: Fantastisch.
2: En daar komen wij te hangen van de week voor de kerstvakantie gaan we beginnen. Tot en met eind maart, begin april komen we daar te hangen.
1: Dat is een mooie visitekaartje voor Vlaardingen.
2: Nou, dat is het ook.
1: Zeker. Hey, we gaan afsluiten. Heb je nog een uitbrander? Of heb je nog een bijna andere opmerking?
3: Volgens mij heb jij je uitbrander zo gehad.
1: De laatste uitbrander.
2: Nee. Ik met liefde. En het is gewoon zo. Natuurlijk ligt niet iedereen zijn interesse bij een tapijt of wat dan ook. Of bij de geschiedenis van Vlaardingen. En nee. Zou je aan mij vragen van wat weet jij van darten of van biljarten? Dan zou ik dus weer helemaal niks weten. Nee. En dan zou ik het ook niet weten. Dus nee, het zou je vergeven.
1: Nou, heel veel succes. En veel plezier. En tot morgen.
2: Tot morgen. Dankjewel. Dan. Oké, nou fijn.

0: Davina Michel met Het duurt te lang. En mocht u denken van...
1: Dit gaat ook helemaal fout. Ja. Ik ben helemaal in de war.
0: Ja, ben je in de war? Hoezo?
1: Nou, dat ging net al mis dat ik een plaatje liet opstarten en die was ineens verdwenen.
0: Ja.
1: En nu moet ik dit knopje hebben.
0: En dan is Volko aan het woord.
1: Nou, daar komt hij. Je klinkt ook gelijk als Ernie, als Bert. Je zegt, mag ik beginnen?
2: Hey, we gaan het vandaag anders doen. Normaal gesproken is er één woord. Maar vandaag hebben wij drie woorden. En ik ga jullie eerst de eer geven.
1: Je praat echt als Ernie.
2: En Paul?
0: Mag ik beginnen?
2: Jij mag beginnen.
0: Oké, mijn woord van de week is het woord veerkracht. Veerkracht.
1: Veerkracht.
0: Ja. En de betekenis van dat woord is, en dat weten we denk ik allemaal wel, het vermogen om na tegenslag, verandering of stress weer op te veren en verder te gaan. Voorbeelden: na een moeilijke periode tonen ze veel veerkracht. En veerkracht helpt mensen zich aan te passen aan nieuwe situaties. En toen ik dat las, dacht ik van, we werken nou ongeveer 2-3 jaar met z'n drieën samen. En dat helpt mensen om zich aan te passen aan nieuwe situaties. Nou, dat is voor ons drieën een hele goeie, denk ik.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ik moest gelijk aan Marie en jou denken.
0: Hoezo?
2: Nou, ook Marie die is gewond geraakt.
0: Ja.
2: En waar dan toch zit ze heel vrij snel op de fiets.
0: Sterker nog, afgelopen maandag en dinsdag na 11 weken weer gewoon zelfstandig fietsen.
2: Ja.
0: Eerst even een dagje achterop de tandem. En ja, de dag daarna zelfstandig. Ja, nee, dat was helemaal geweldig. Weet je ook wat synoniemen voor veerkracht zijn? Weerbaarheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen.
2: Nou,
0: dat is mijn woord.
2: Mooi woord.
1: Het is geen
2: nieuw woord?
1: Het is geen nieuw woord, nee. Want Fokko die doet ook altijd zijn best om nieuwe woorden te...
0: Ja, ja.
1: Die via deze redactieleden krijgt hij die dan aangeleverd.
0: Nou,
1: natuurlijk.
0: En daar heb ik heel veel commentaar op gekregen. Ja. Vandaar dat ik dacht, ik doe een woord.
1: Ja. Jij vond de veerkracht om daar gewoon zelf een invulling aan te geven.
0: Flexibel, hè? Ja.
1: Fokko, jij wil...
2: Nee, ik ga als laatste.
1: Ja, dan moet ik nu.
2: Ja.
1: Nou, ik
2: ja,
1: had me
2: mag
1: dus.
2: Niet, mag niet.
1: Ik mag nu, ik had me er niet op voorbereid. Want ik was het ook weer gewoon vergeten dat we. Vorig jaar wel, maar nu was ik gewoon vergeten. Dus ik krijg van jou een woordje. Maar dat is wel inderdaad een nieuw woordje. En het spreekt me wel aan vanwege de ellende die erbij hoort: flitsdroogte. Flitsdroogte, dat is in Frankrijk heeft momenteel te maken met enorme hittegolven. Maar die hebben ook af te rekenen met flitsdroogte. Want dat betekent dat er zijn korte perioden van hete en droge rukwinden die als een haardroger over het land bewegen. En er verdwijnt er zoveel vocht uit de lucht. En dat verdampt dat die fikken die nu gaande zijn daar, er zijn enorme fikken bezig daar, die gaan dus ook veel makkelijker zich verspreiden. Omdat het daar de hitte, de flitsdroogte daar speelt. Ja. Overigens, vrienden van mij hebben twee vrienden zelfs, die hebben een huisje en een stukje land in de Droom. Vlakbij tussen Saillant en Die. En bij Die, en meer dan daaronder Die, dat is een heel bekend plaats. Heel veel Nederlanders gaan op vakantie naar de Droom. Daar is dus al meer dan een week een enorme fik bezig. En die hebben ze nog niet helemaal onder controle. Dat is best wel eng dan, dat je dan ineens... Ik vraag ze af of ze volgende week daar naartoe kunnen gaan. Ze willen er woensdag naartoe. Maar voorlopig zullen ze nog wel even de kaartjes blijven volgen in hoeverre die uitbreidt.
2: Nou, ik ben ook benieuwd hoe het komende week in Nederland zal gaan.
1: Ja, in Texel is ook al een brand geweest. Heb ik gezien ergens op diezelfde site. Want dan zie ik ineens alle branden voorbij komen.
0: En in Dordrecht vanmiddag een enorme brand.
1: Een droogtebrand in de natuur?
0: Een schuur in de brand gevlogen. Ook met... door de opslag daar, die in de brand is gegaan.
1: Maar niet zozeer een bosbrandachtige brand?
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
2: En daar hadden we het een beetje over.
0: Oh.
1: De bosbranden branden, de heidebranden, de natuurrampbranden.
2: Ja. Goed.
1: Fokko. Door het liedje gaan we heel langzaam ineens worden. We. Ja.
2: ik ga jullie een keuze geven. Het kan of over porno gaan.
1: Nou ja, doe maar niet.
2: Over rommel gaan.
1: Rommel.
2: Rommel, of het kan over het geloof gaan.
1: Rommel.
0: Doe maar rommel.
1: En dan zitten we het veiligst.
2: Ja. Nou, dit woord is niet van toepassing op Paul. Want regelmatig komen we bij Paul thuis.
1: Dat is geen rommel.
2: Dat is geen rommel. En het woord is vloerkast. Vloerkast.
1: Vloerkast.
2: Ja.
1: Dat is een kast die tot aan de vloer. Dat er niks onder kan. Dat er geen stof onder kan.
0: Denk ik.
2: Ja.
1: Zoiets. Denk ik.
2: Jackie, onze volgende gast.
3: Ik heb hem mij al laten lezen, dus dat is niet eerlijk. Ja,
1: oh.
0: Oh ja.
2: Nee, een vloerkast is namelijk geen kast.
1: Oh.
2: Maar dat is rommelige hoge kleding die op de vloer van een kamer is achtergebleven... in plaats van in de kledingkast te worden opgeborgen.
1: Wat tieners vooral doen.
2: Nou, misschien bij jou thuis ook een beetje, Jackie. Ben je de kinderen... Want het is voornamelijk bij kinderen.
1: Ja, tieners.
2: Ja, tieners.
3: Nou, kan je garanderen dat het niet alleen bij kinderen is, hoor.
2: Nou, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb een stoel in mijn slaapkamer en dat is echt een halve meter hoog met kleding.
1: Ja, maar niet op de vloer dan.
2: Nee, niet op de vloer.
1: Je gooit het niet op de grond.
2: Nee, maar die vloer ligt ook helemaal vol.
1: Ik gooi ook niks op de grond. Ik heb een stoel, daar gooi ik het op. En als het dan de was in moet, dan gaat het van de stoel naar de wasmachine.
2: Ja.
1: Er liggen geen stapels. Ik ben heel opgeruimd type. Ik hou dat netheid... in je huis is netheid in je kop.
2: Zo is dat. Nou, leuk om hoor. Twee nieuwe en één oudbollig woord. Oudbollig, sorry.
0: Geef niet. Jij mag alles zeggen.
2: Vandaag wel.
0: Ja.
1: Muziekje maar weer, hè. Dan gaat
0: Denk
1: dit...
0: Wel,
1: deze eruit. Ja, die gaat eruit. Oké.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. We gaan het programma en weer een radioseizoen eigenlijk afsluiten. En we proberen altijd daar toch een hele speciale gast voor te strikken. En het is ons weer gelukt. Oud-wethouder Jackie Silos zit hier in de studio. Jackie, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En normaal gesproken, zeg maar een jaar geleden was ik begonnen met wat fijn dat u er bent. Maar we mogen nu gewoon zeggen, hey, fijn dat je er bent, toch?
1: Zeker, maar dat mocht toen eigenlijk ook al, hoor.
0: Ja, maar weet je,
2: het mag voor ons baas niet.
0: Nee, en los daarvan, ik denk ook dat het beter is in bepaalde situaties dat soort zaken te voorkomen. Jackie, je bent nu even geen wethouder meer. Gaan we ook niet over praten verder. Je hebt nu wat meer vrije tijd. Hoe ziet eigenlijk een perfecte vrije dag er voor jou uit?
1: Poeh. Ja, ik weet niet echt wat een perfecte vrije dag nou
2: zonder je kinderen
1: is. Ja, elke vrije dag of elke dag die nu voor mij vrij is, begint eigenlijk om 7 uur al met kinderen wakker maken en zo. Ja. Dan worden die steeds zelfstandiger, dus dat is eigenlijk best oké. Mm-hmm. Dat is prima te doen. Een perfecte vrije dag. Nou, zeker met dit weer zou dat ergens op Hoek van Holland moeten eindigen.
0: Ja, op die manier. Ja. Ben je een beetje natuurmens? En lekker erop uit ook?
1: Nou, ik kan wel heel goed thuis zijn. Ik ben ook echt wel een huismus. Dus gewoon een beetje thuis aanrommelen vind ik helemaal prima. Broek Polder vind ik ook wel echt ontspannen.
0: Ja.
1: Dus dat wel. Ik ben niet zo moeilijk. Ik kan me thuis vermaken, ik kan me buiten vermaken. Het kan alle kanten op.
0: Laat je dan omringen door bijvoorbeeld muziek? Of lees je graag boeken?
1: Muziek niet zo heel erg vaak. Heel soms dat ik wat opzet, maar niet heel erg vaak. Er is meestal vrij veel om mij heen. Dus vrij veel geluid om mij heen van anderen. Dus daar hoef ik niet per se nog iets aan toe te voegen. Ik lees wel graag, maar dat zijn wel fases. Ik heb natuurlijk nu heel lang gehad dat ik voor mijn werk heel erg veel moest lezen.
0: En
1: op een gegeven moment heb je ook wel genoeg letters gehad. Dus dan is het meer in de vakantie één boek en dan 3 dagen achter elkaar knallen totdat die uit is.
0: Ik snap hem.
1: Nu kan dat inderdaad weer wat meer.
0: En wat voor genre boeken, waar moeten we dan aan denken?
1: Ik hou van Zweedse thrillers, of Scandinavische. Mm-hmm. Alex Bogers vind ik ook echt geweldig. Van mijn afscheid heb ik zo ontzettend veel boeken gehad. Heel veel ken ik er ook niet. Maar de enige die me echt op was gevallen was een boek van Ernst van der Kwast. Die vind ik ook fantastisch. Dat is weer komisch. Mm-hmm. Ook daarin wel divers.
0: Ja. Nee, hartstikke leuk. Ongetwijfeld is het zo dat als je aan de komende periodes gaat denken. Die moeten ingevuld worden, hè, door werk of door andere zaken. Heb jij een bepaalde droom of ambitie waarvan je zegt, die zou ik graag willen verwezenlijken?
1: Ja, die zit hem niet zozeer in een functie, maar wel heel erg in waar mijn passie ligt.
0: Mm-hmm.
1: En vanuit de afgelopen 8 jaar ligt hij eigenlijk op 2 terreinen. Het heeft allemaal met kinderen te maken. En het gaat eigenlijk om zo normaal mogelijk. Dus ofwel zo normaal mogelijk thuis wonen. Dus iets in het dossier om kinderen in hun eigen gezin zo normaal mogelijk te laten opgroeien. Kijken hoe je uit huisplaatsingen kan voorkomen. Dus heel erg werken aan het welzijn. Dat is de ene kant. En de andere kant is zo normaal mogelijk naar school. Dus inclusief onderwijs, zodat zoveel mogelijk kinderen gewoon naar school kunnen. Geen thuiszitters. Dat zijn eigenlijk de 2 onderwerpen waarop ik me heel graag bezig wil houden. En welke naam of welke plek, gaat het niet zozeer om.
0: En heb je ook iets wat je meer zeg maar naar jezelf toe wil trekken als we het hebben over een droom of een ambitie? Want wat je nu net formuleert, dat begrijpen we, prachtig. Maar gewoon voor jezelf gesproken. zoiets van, ja, nu ik van al die verplichtingen af ben, vind ik het toch ook wel, bijvoorbeeld meer sporten of meer dit of toneel. Fietsen. Of
1: ik werd 2-3 dagen geleden ineens wakker en ik had besloten die nacht, ik ga aquarellen.
0: Kijk,
1: dat had ik bedacht. En toen
0: ben ik nou naar op zoek, hè, dit soort dingen.
1: Dat, en ik woon om de hoek bij, een
2: zaak die aquarellen ver verkoopt.
1: Ja, precies.
3: Ja. Daar zijn ze ook bezig. Op die hoek?
1: Dat kan ook. Ja, ik weet niet of ik hier namen van winkels mag noemen.
2: Nou, inderdaad. Ja, zooi, maar
0: gaan we niet doen.
2: Daarom hielp ik je.
1: Nee, ja, precies. Ja, dus ik ben daar gewoon mee begonnen. En dat vond ik wel leuk. Voor de ontspanning.
0: En heb je dan, praten we dan over landschappen? Of zijn het meer de
2: stillevens, hele
0: concrete...
1: Het zijn nu bloemetjes.
0: Oh, het zijn bloemetjes.
3: Hey, en borduren, zou dat wat voor je zijn?
1: Nee, het tapijt voor zaardjes die aan mij besteedt.
2: Hey, maar Jackie, nou, Paul die doet net alsof je ineens zeeën van tijd hebt.
0: Nee, dat probeer ik niet te suggereren.
2: Nee, want ik heb jou toen gesproken na de raad. Je laatste raad. Tenminste, dat die anderen dan kwamen. En toen zei ik van, je hebt natuurlijk een soort terugkeergarantie naar je oude baan in het onderwijs. En toen zei je van, garantie is ook een verplichting hoor. Vond ik toch zo grappig dat je dat zo zei. En je moest gelijk aan de bak weer. Ik zou zeggen, joh, het jaar uit, als ik jouw directeur van jouw school zou zijn, dan zou ik zeggen, joh, Jackie, even 3 weekjes en daarna een grote vakantie. En dan beginnen we met een nieuw seizoen en dan tegen die tijd een kopje koffie. Maar moest je nou echt gelijk al aan de bak weer?
1: Ik sta wel direct op hun loonlijst.
2: Ja, dat zei je ook zo, ja.
1: Ik heb gesprekken gehad. Ze hebben me niet gezegd, en je moet vandaag meteen
2: voor de klas.
1: Nou, nee, dat sowieso niet. Kijk, 8 jaar wethouder zijn, zet je wel anders in het leven.
2: Ja.
1: En dan is het wel heel erg moeilijk om terug te gaan.
2: Ja.
1: Het onderwijs is ook veranderd, de kinderen zijn veranderd, ik ben veranderd, alles is veranderd in die 8 jaar. Dus om dan weer precies hetzelfde te doen als je hiervoor gedaan had, even los van het feit dat er ook geen vacatures waren voor docent maatschappijleer. En ik ben niet bevoegd om iets anders te geven dan dat. Maakt dat we nu in gesprek zijn over wat ik kan doen. En dat ligt toevallig op het gebied van de droom die ik net heb benoemd.
2: Oké. Dus dat is richting het schilderen en het...
1: Nee. Richting het inclusief onderwijs.
2: Oh, inclusief onderwijs. Nee, ook niet. Ik heb 1 droom. Ik was 1 droom later.
1: Nou, dat is niet zozeer een droom hoor. Maar dat is meer dat ik inderdaad nu ook wel wat vrije tijd heb. En dacht, ik wil ook gewoon wat uit mijn handen laten komen.
2: Mm-hmm.
1: En daar kwam dat andere vandaan. Maar...
2: Oh, goed, maar dan even, sorry dat ik me vergist heb, even in dat inclusieve onderwijs. Dan is dat een hele andere rol binnen het onderwijs. Zijn jullie aan het onderzoeken?
1: Is zeker. Zeker.
2: Oh, wat fijn, ja. Omdat je inderdaad, want het doet wel wat met je. Want Paul die wilde niet meer op terugkijken, maar... Ach ja, wethouder. Nou ja, jij zei dat later wat het geweest is.
0: Nou, ik wou het niet te technisch maken.
2: Nee, maar ik zit in haar
0: je wethouderschap, snap je?
3: Ja, je zag aan haar gezicht dat ze er wat over wilde vertellen.
2: Ja, moet je kijken.
1: Ja. Nou ja, het is meer als je mij een half uur lang dingen gaat vragen en je gaat het daar niet over hebben, dan weet ik niet of het nou zo'n spannende radio is.
2: Nee, want je hebt 8 jaar ben je wethouder geweest met sociaal domein in je portefeuille. Zware portefeuilles inderdaad. Dat doet je wat. Je zegt, het heeft me veranderd. Kan je een beetje me meenemen in waar je veranderd bent in de loop der 8 jaar tijd?
1: Ik ben wel wat meer overkoepelend gaan kijken. Als je meer gaan kijken naar wat beweegt er, wat gebeurt er allemaal in het land, in de stad. Kan dichtbij zijn, maar in je wijk. Wat zie je daar nou voor ontwikkelingen gebeuren en wat heeft dat voor effect op mensen? Dat is wel een beetje de bril waardoor ik nu naar de wereld om me heen kijk. Dus ben veel minder met mezelf op dit moment bezig, maar veel meer met wat zie ik allemaal omheen? Wat betekent het dat er hier bijvoorbeeld nieuwe huizen komen? Wat betekent dat voor samenhang?
2: Samenhang en relaties met elkaar.
1: Ja. En ook, hoe kan ik daar zelf aan bijdragen?
2: Ja. Dus het heeft je leven wel zwaarder gemaakt, dus.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik heb wel gezegd dat... het moment dat ik dus geen wethouder meer was, voelde ik ook wel een soort zwaarte van me afvallen.
2: Ja.
1: Toen voelde ik ook wel op het moment dat ik nu buiten loop en iemand is het ergens niet mee eens. daar ga ik dan niet meer over. En het zijn zware dingen waar mensen mee zitten. Mm. Hè, het is heel vervelend als er een stuk van je straat open ligt en je kan daar niet goed langs. Maar in mijn geval ging het vaak, zeker in de eerste 4 jaar, over mensen die geen huis hadden. Dat je dakloos bent en dat ons beleid jou weerhoudt om de daklozenopvang in te komen. Dat je kinderen thuis zitten en dat ze geen school hebben. Dat zijn wel zware dingen en ik neem die wel mee.
2: Ja, maar die zitten nog steeds in je systeem dan eigenlijk? Of kan je het op een bepaald moment wel afsluiten?
1: Nou,
2: ook
1: ja,
2: al is er niet voor iedereen een oplossing gekomen waarschijnlijk.
1: Nee, zeker. Maar ik voel me er niet meer als stelselverantwoordelijk voor.
2: Ja,
1: en als ik er zelf iets aan kan doen, dan is dat een ander verhaal dan wanneer ik daar echt stelselmatig voor verantwoordelijk ben. En stelsels zijn zo ontzettend ingewikkeld te veranderen. Ja. Dat gaf ook wel wat zwaarte.
2: Ja, ik snap het.
0: Hoe heeft het gezin Silos die 8 jaar mama als wethouder ervaren?
1: Nou, ik denk dat ze daarmee ook wel een stuk mama niet hebben ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Ik was vaak weg. En als je er bent, politiek is ook het slokje op. Het is niet aanwezig op het moment dat je daar bent. Maar het is iets wat eigenlijk 24 uur per dag doorgaat. Want het gaat ook om wat mensen op Facebook zetten. Wat ze over je zeggen, wat andere partijen zeggen. Dat gaat door op een manier die bij weinig andere functies denk ik ook zo doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus het zit eigenlijk 24 uur per dag ben je daarmee bezig. Je bent ermee bezig wat mensen op straat van je vinden. Je bent ermee bezig wat er online over je gezegd wordt. Wat er op het stadhuis wordt bedacht. En dat maakt dat je zelden er helemaal bent thuis. Mm-hmm. En dat hebben zij zeker wel ervaren. Dat ik er heel vaak dus niet was. En al ben ik er, dan ben ik er nog steeds niet helemaal.
2: Ja, dacht je er wel eens na om dan niet nog 4 jaar te doen? Heb je dat, hoe heb je dat tegen het licht gehouden? Om het nog 4 jaar te doen dan? Hoe heb je dat afgewogen? Want dat klinkt allemaal heel zwaar en vervelend. En dat Facebook inderdaad, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dat gezeik, zeg maar.
1: Het is wel erger geworden. Na de eerste periode, toen was dat echt
2: alles
1: wel een
2: erger
1: stuk
2: geworden,
1: meer,
2: ja.
1: minder.
2: Ja,
1: ik vind het deze periode ook wel een stuk heftiger geworden. Ik merk ook dat er steeds meer mensen van Facebook afgaan. Omdat het echt een soort baggerput is geworden.
0: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ik heb wel... Ik laat nu een beetje de negatieve dingen merken. En jij zegt, wat merkt het gezin Silos naar dit? Aan de andere kant zegt mijn zoon ook... dat hij het wel heel erg leuk vindt dat ik wethouder ben. Omdat hij daardoor op het stadhuis mag komen met Sinterklaas.
0: Ja.
1: Dat hij ook wel bepaalde privileges krijgt. Dat merken ze ook. En hij vindt het ook wel speciaal.
0: Dus die trots geweest zijn.
1: Precies. Ja, dus die waren er ook. Ja. Ik moet het misschien ook allemaal niet te zwaar maken. Ik heb wel een enorme drive gehad om dingen te bereiken. En dat weeg je tegen elkaar af. En dat doe je ook samen. Ik heb dat heel vaak met mijn man ook besproken. Ja, ga ik dit doen of niet? Want als ik dit ga doen, betekent het wel. Wat betekent wat voor jou?
2: Ja.
1: Betekent het ook wat voor de rest van de kinderen?
2: Ja.
1: Ja, dus...
0: Met alle wetenschap hè, die je nu hebt, hè, en alle kennis en alle ervaringen. Zou je nu er weer ja tegen zeggen, tegen die klus?
1: Als ik nu 8 jaar geleden...
0: Ja?
1: Ja, zeker. Dat zeker wel. Ja. Ja, ik had het niet willen missen.
0: Nee,
1: want het
0: nee.
1: is wel, het is ook een baan als geen andere. En wat je daar allemaal meemaakt en ziet en leert en hoe je je kan ontwikkelen, dat is
3: en bereik.
1: Wel bijzonder. Ja,
2: en bereiken.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, zeker.
3: Waar ben je het meest trots op wat je hebt bereikt?
1: Ja, eigenlijk 2 dingen. Het MVS jeugdmodel. En dat is een vrij ontastbare.
2: MVS staat voor Masluis Vlaardingen en Schiedam.
1: Ja, ja.
2: Uit de hele regio getrokken en kleiner gemaakt in je eigen regio.
1: Ja. Dat we dat hebben gedaan en dat we daarmee heel veel mensen die met kinderen te maken hebben op een andere manier naar kinderen laten kijken. En dat we ook echt vanuit het principe willen kijken, een kind is niet het probleem. Hoe kunnen we met z'n allen daaromheen gaan staan zodat de context beter passend is, zodat een kind gewoon, komen we weer terug,

0: Milo met You Don't Know. Te gast, onze slotgast van dit radioseizoen, oud-wethouder Jackie Silos. Jackie, is er iets waarvan jij zegt van... Ik hoop dat als mensen aan mijn hele periode terugdenken... dat ze dat vooral onthouden?
1: Dat ik er echt niet voor mezelf zat.
0: Check. Duidelijk. Punt. Is er nog een boodschap die je zou willen meegeven aan je opvolgers?
1: Ja, zeker. Want er zal flink wat bezuinigd moeten worden. En ik heb ook wel meegekregen vanuit het coalitieakkoord. En het is ook logisch dat er dan heel snel naar het sociaal domein gekeken wordt. Snap ik. Maar kijk wel om je heen wat die gemeenschappen die er binnen het sociaal domein allemaal worden opgebouwd, wat je doet op het moment dat je dat afbreekt. En dat hebben we, denk ik, door de jaren heen ook gezien. Toen er bijvoorbeeld, als er wijken worden gesloopt, dan sloop je ook sociale verbanden.
2: Ja. Mm-hmm.
1: En mensen komen niet zomaar in een verband terug. En als een mens niet in een verbinding staat, is gebleken door een onderzoek een paar maanden geleden of zo, dat is de grootste indicator dat hij sneller overlijdt. Je doet ontzettend veel als je mensen uit verbinding haalt.
2: Zo, dat is, want er is al gezegd van we gaan wel kijken wat eventuele bezuinigingen voor consequenties hebben maatschappelijk. Maar ik denk dat dit net een dode hoek is, een onzichtbaar stuk. Het is wel goed om dit nog even te benoemen. En goed, je hebt nog wel lijntjes met CDA, toch? Of ben je er helemaal een beetje mee gestopt?
0: Okay. Nou, dat was ook een vraag van, blijf je nog wat doen? Sowieso, op politiek vlak.
1: Mogelijk. Dat mogelijk.
0: Ja.
1: Ik zal mij wel met Vlaardingse organisaties bezig gaan houden.
2: Ja, dat is echt op
1: en
2: die
1: welke
2: manier.
1: Hou ik nog eventjes.
2: Ja, maar je bent natuurlijk aan alle kanten. Ze zijn natuurlijk. Meestal als je stopt als wethouder, dan komen er zo een stuk of 14 organisaties naar je toe die zeggen: oh, Jackie, zou je bij ons dit willen doen? Zou je bij ons dat willen doen? Zou je bij ons voorzitter willen worden? Zou je bij ons zoiets?
1: Zoiets.
2: Dus je moest echt een soort denken: oh, ik moet ook drie keer nee zeggen.
3: Eentje dan, misschien eentje.
0: Nee,
1: het komt.
2: Nee, want als iedereen het daar nog niet weet, dus als mensen nog een nee of een ja moeten ontvangen, dan kan je dat hier niet. Kan niet, Volko. Sensitive. Nou, leuk.
0: Ja, wel lekker dat je nou van dit soort momenten af bent. Hè? Zo die publiciteit en allerlei vragen die op je afgevuurd worden.
1: Nou ja, het is ook, nou, zo erg is dat nou ook weer niet.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, maar jij kon dus ook gewoon... Ik zat net even in de pauze ook. Jij hield altijd iedereen dichtbij je. De raad hield je dichtbij je. Dus die had nooit een informatieachterstand. Want dat is vaak ingewikkeld als een wethouder werkt met een raad. De raad beslist uiteindelijk dat als die achter de informatie aanschokken en dan dus incomplete informatie... Maar jij hield de raad bij je. Dus dan is het ook makkelijker om vragen te beantwoorden. En ook nu, als mens, je krijgt een vraag en je geeft gewoon een antwoord. Want het is Jackie die een antwoord geeft en niet de wethouder Silos. Er zat niet veel verschil tussen die twee.
1: Nee, klopt.
2: Namelijk geen. Ja, ik was altijd wel positief over Jackie, hoor, zeker wel.
0: Ja, duidelijk. En dat mag ook. Heb je nog een mooie slotboodschap voor de luisteraars?
1: Ja, nou, kijk, een stad is ook wat wij er zelf van maken. Mm-hmm. En kijk een beetje om naar elkaar. Doe lief voor elkaar en dan bloeit je stad gewoon op.
0: Heel mooi gezegd. We bedanken je heel hartelijk voor je komst. Op de fiets zonder ondersteuning helemaal naar Schiedam. Het is buiten nog steeds heet, hè? Dat weet je. Hè? Dus fiets gewoon rustig terug.
2: Ze
3: ging een beetje te laat weg.
0: Zou je niet zeggen.
2: Ja, maar daar zitten ook allemaal weer mensen te wachten natuurlijk op je. Dus.
0: Zou die niet zeggen, doet hij toch. Hè?
2: Ja, heel vervelende jongens. Ja, soms ja, ja, ja. Ook, hè?

0: Je was de enige die altijd keurig op tijd was met alles. Dus dat is echt super geregeld. We gaan een hele fijne zomerperiode tegemoet.
1: Ik heb jou nog niet bedankt, want als je er wel eens niet was, want je was er wel eens niet, dan moest ik dat een soort doen ook. En dan ging het meestal mis.
0: Nou.
1: Dan zat ik en met mijn schuiven en dan moest ik aankondigen, afkondigen.
2: Dat was ook een vak, hè? Dan ging ook een paar dingen mis.
1: Ja, het was voor het eerst dat er iets misging, maar ik liet me afleiden door Jackie, denk ik. Ja, want ik was ook Jackie aan het hallo zeggen. En dit vergt ook...
0: Ja, zeker.
1: Af en aankondigen is ook een vak apart.
0: Okay.
1: Dat wou ik maar zeggen. Dat doe je goed, man.
0: We gaan in ieder geval genieten van de zomerperiode.
1: Lekker hoor.
0: En we verklappen vast dat vrijdag 4 september... dan zijn we er weer.
1: We gaan dus door.
0: Bij leven en welzijn. En ik zou zeggen tegen alle luisteraars... bedankt ook weer voor een heel fijn radioseizoen. Hou het allemaal gezond. En kijk een beetje naar elkaar uit. Dat is ook heel belangrijk. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is ook in onze regio inmiddels geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is vrij, maar de vertraging nog altijd bijna 3 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag voor Woerden nog 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook hier was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar ook alweer vrij. A20 tenslotte Gouda-Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden op de A20. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits in onze regio. De meeste vertraging zien we daar nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasgoedpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 12 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor Terbrechtseplein nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

8:08. Het is vrijdagavond 10 juli 2026. Betekent de laatste editie voor de zomerbreak. En hoe kunnen we beter aftrappen dan een lekkere zomereditie? Eerst een track van het album 4 uit 1982 van The Gap Band en Early in the Morning. En deze ken je uiteraard ook.

Wild Thing en de funky Gold Medina. Beiden komen van de cd Loped After Dark. En die track begint met dat hele kenmerkende kuchje. Kon je net ook even horen.

Creek Park bestaat echt. Ligt in Washington D.C. En toen de tijd in 1976 betekende Doing It. Betekende gewoon plezier maken. Onder andere in het park hangen dus, drinken en high worden. Single van de Blackbird uit 76 heet Rock Creek Park. Zometeen lip sync of lip science, wat je wilt. Eerst drie zussen. Zusjes Pointer. In een remix van Shep Pettibone. Hier is Friends Advice, Don't Take It.

0: Daarvoor de studioband Lip Sync. Je schrijft als Lips INC. Met All Night Dancing. Je kent ze van Funky Town. En er zat maar één man achter. Steven Greenberg. En zangeres Cynthia Johnson. 12 minuten voor 9 Soulbeats. Nog 3 of 4 tracks in deze speciale pre-summer break. En eerst volgende is er eentje van de begeleidingsband van Barry White, Love Unlimited. En het orkest heet dan Love Unlimited Orchestra. Hier is High Steppin' Hit the Dressing Fella.
1: Soul, R&B, hip-hop and dance on Soul Beats.
2: Dit is Soul Beats met Hans Erkens.

Love Unlimited Orchestra, High Steppin' Hip Dressin' Fella, the alternate version. Ik heb het weerbericht voor je van 2. Vanavond blijft het zonnig en droog. De nacht verloopt vrij helder. Al zit lage bewolking net ten noorden van onze regio. Het koelt af naar 16 tot 18 graden met een doorslaande noordoostenwind. Morgen wordt opnieuw een stralende zonnige zomerdag met één en al zonneschijn dus. Temperaturen blijven zomers tussen 26 en 29 graden. De noordoostenwind is iets minder sterk en waait matig met een windkracht 3 tot 4. Het hele bericht en alle info kun je blijven lezen dus hele zomer door op onze site ditis2.nl. En wij gaan er even tussenuit tot 4 september. Dan zijn we weer terug. De zomerbreak van de vrijdagavond. Niet alleen Soulbeats, ook Andante is even weg en terug op 4 september. Rest mij te vermelden dat de laatste track, ja, het kan niet anders dan een mooie zomerhit zijn. Here comes the Hot Stepper van Ini Kemosi. Geniet van je zomer. En tot over een paar weekjes, tot op 4 september.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De

0: kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Entente.
2: Kees Allerliefste.
3: Dit is 2.
4: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Omdat het vanavond de laatste uitzending is voor de zomerstop, hebben we weer een klikjesdag. Dat betekent dat de muziek van allerlei uitzendingen die zijn blijven liggen, die komen vanavond weer even aan bod. We gaan een aantal weken terug. Toen hadden we een uitzending rondom de componist Émile Saint-Saëns. Die naam, Saint, dat is niet echt Frans. Daar zit een Iers luchtje aan. Er was in de middeleeuwen een Ierse monnik en die vertrok naar het vasteland van Europa. En hij belandde in een abdij in Frankrijk. Maar hij werd steeds belangrijker, zodat op een gegeven moment die abdij naar hem is vernoemd. En toen hij heilig is verklaard, toen werd het natuurlijk Saint-Saëns. Die abdij bestaat niet meer. Het stadje, dorpje daar vlakbij draagt nog steeds die naam. En hoe die bij die componist gekomen is, misschien dat een van zijn voorvaderen daar vandaan kwam, dat weten we niet. Maar zo ontstaat de naam Saint-Saëns. Émile Saint-Saëns heeft verschillende operettes geschreven. En er is er eigenlijk maar één nog van bekend. We gaan eerst luisteren naar een overture van een onvoltooide komische opera, Opus 140. En het wordt gespeeld door het Malmö Symfonieorkest.

Wij luisterden naar de overturen van een onvoltooide komische opera van Émile Saint-Cyr. Saint-Cyr heeft verschillende operettes geschreven. En eigenlijk is er maar één nog bekend. En dat is Samson en Delilah. Opus 47. Met een première in 1877 in Weimar. Het is het Bijbelse verhaal wat hij daarvoor op achtergrond heeft gehad. En het speelt min of meer in de stad Gaza. In die stad Gaza woonden de Filistijnen. En hun vijanden die ze onderdrukten, dat waren de Joden. En Samson was een soort vrijheidsstrijder die enorm sterk was en die de Filistijnen niet de baas konden. En hoe dat kwam, dat wilden ze wel weten. Dus dan werd de Filistijnse hoer Delilah ingezet om dat geheim te ontmaskeren. Daar gaan we een stukje van horen. Een lied uit die opera. Mijn hart opent zich voor jouw stem, heet dat. Zo begint het lied ook. Open voor jouw stem, hoe bloemen opengaan, op de kussen van de dageraad. Maar o mijn geliefde, om mijn tranen te drogen, laat je stem nog spreken. En zo gaat het dan door. Het is wel bekend. Wordt gespeeld door het symfonieorkest van Monte Carlo. En Alisa Golosova is de mezzosopraan.

hoorde uit de opera Samson en Delilah de aria Mijn hart opent zich voor jouw stem. Het werd gespeeld door het Monte Carlo Philharmonisch Orkest met Alisa Colosovo, mezzo-sopraan. Om het verhaal dan maar even af te maken, daar hoort het volgende stukje dan ook bij. Ze heeft zijn geheim ontfutseld en hij werd gevangen genomen. En een paar jaar later, toen werd hij naar een tempel gebracht van de Filistijnen, van hun god. En daar werd hij aan het volk getoond en daar zou een offer worden gebracht als dank voor de overwinning op Samson. En dat is het volgende muziekstuk. Veel mensen die dit stuk horen, die denken van, ja, het heeft met de woestijn te maken. Nou, Onder die zegt zelfs van, de buikdanseressen, die komen nog net niet tevoorschijn. Want het is wel een opzwepend karakter in dit stuk. Maar het is eigenlijk door de Saint-Cyr geschreven als muziek die voor dat offer afgaat. Dat offer is er overigens nooit van gekomen, want hij kreeg zijn kracht terug. En heeft die pilaren van die tempel uiteengedrukt. En zichzelf en nog meer Filistijnen gedood dan in zijn hele leven. Maar dat is dan iets later in die operette. Wij gaan dus luisteren naar dat offergedeelte. Bacchanaal heet dat. Orkest Nationaal de France.

met dit gedeelte uit de derde acte van de operette Samson en Delilah, wat voor ons werd gespeeld door het Orkest Nationaal de France, nemen wij afscheid van deze componist Camille Saint-Saëns. Een van de latere uitzendingen was helemaal gewijd aan Johann Strauss junior. Ik heb in die uitzending al nodige over zijn leven verteld. Wat is blijven liggen, dat is een van zijn allereerste composities. Der Liebesbrunnen, opus 10. In een arrangement van L. Babinski. En als u wat meer van de componist weet, en u weet dat latere muziekstuk u wel te herinneren, dan hoort u hier dat die componist een hele gang heeft gemaakt in de muziek en zichzelf verder heeft verbeterd en verbreed. Het wordt gespeeld door het Slovaaks Philharmonisch Orkest.

hoorde een van de vroegere werken van Johann Strauss junior, de Liebesbrunnen, gespeeld door het Slovaaks Filharmonisch Orkest. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is vandaag voor de zomerstop de laatste uitzending. We gaan, zoals zoveel radioprogramma's, 's avonds en op de dag er een beetje tussenuit. Ook wij hebben dan een soort zomerreces. En rond 4 september zijn de meeste programma's terug. En op de vrijdagavond Soulbeats met Hans Erkens en Andante met ondergetekende is dan ook weer, als het goed is, terug bij u. Gaan wij nog even naar de concertagenda. In Vlaardingen loopt natuurlijk nog dit jaar de zomerconcerten op zaterdag. Vanaf 3:15 in de Grote Kerk in Vlaardingen. Ik ga voor de komende weken er dan even snel doorheen. 11 juli, Peter van Kranenburg orgel. En hij begeleidt Stan Rijsdijk op de viool. Noem een paar dagen maar hoor. 25 juli is er de jaarlijkse Bach-herdenking. Dan speelt Aad Zoutendijk. Die speelt er twee weken daarna ook. Dan 15 augustus Johann Zoutendijk met Peter van Kranenburg, allebei orgel. 22 augustus staat Geert Bierling gepland. Dat is natuurlijk een hele bekende naam. En dan zijn we weer in de buurt gekomen van waar wij het weer oppakken. 5 september, maar die is nog niet bekend. Elke donderdag van 12:15 tot 12:15 is natuurlijk ook het lunchconcert van Aad Zoutendijk in de Grote Kerk. Toegang is vrij. Als u niet in de gelegenheid bent om naar dat concert te gaan, dan kunt u de zondag erop vanaf 8:30 hier op 2 die concert nog een keer via de radio meemaken. Heeft u vragen, suggesties, verzoeknummers voor dit programma voor na de zomerstop? Wij hebben een e-mailadres: andantevlaardingen@gmail.com. Ik haal aan het eind van de avond nog wel even dit e-mailadres. We gaan nog even naar Johann Strauss junior. De operette Casanova, wel bekend, operette in 3 bedrijven. Maar die operette is niet door hem geschreven. Die is geschreven door Ralf Banateki. En die is gebaseerd op muziek, en die gebruikt heel veel muziek van de operette Blinde Koe, die Johann Strauss junior in 1878 heeft geschreven. Wat onterecht wordt hij vaak dan toegewezen aan Strauss junior. Hij heet Casanova omdat hij gebaseerd is op het leven van de rokkenjager Giacomo Casanova. En men spreekt dan ook nog steeds van een Casanova. Dat komt dus daar vandaan. Maar in die opera is een nonnenkoor. Heel raar. En dat nonnenkoor, dat zingt een gebed om de vrede. Het is een oudere opname, zeg ik erbij. Nationaal Filharmonisch Orkest en Koor, Caparo.

Nationaal Filharmonisch en Koor Caparo speelden uit Casanova en zongen ook het nonnenkoor. Een van de weken erop stonden we stil bij Händel. En Händel is een van de weinige componisten die muziek geschreven heeft voor een orkest samen met een groot orgel. Hij is niet de enige. Émile Saint-Cyr heeft het ook een keertje gedaan. Händel heeft het meer gedaan. We gaan daar een stukje van horen. Zijn orgelconcert in D mineur, dat is opus 7... nummer 4. Daarvan heb ik gekozen voor het tweede deel, Allegro. En het wordt gespeeld door het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman, die dan zelf ook het orgel bespeelt.

luisterden naar een gedeelte van een van de orgelconcerten van Händel. En het werd gespeeld door het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Ton Koopman, die ook het orgel bespeelde. Dan gaan we naar een laatste uitzending, nog een stukje muziek. En wel van Mario Castelnuovo Tedesco. Een componist die oorspronkelijk nooit voor gitaar geschreven heeft, totdat hij Andres Segovia, de gitarist, in zijn leven ontmoette. Een Spanjaard die heel veel wereldwijd concerten gegeven heeft om de klassieke gitaar, of de wijze waarop je klassiek op een gitaar speelt, om die onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Hij heeft veel componisten ertoe bewogen, want het was een hele innemende man, om ook voor dit instrument te gaan schrijven. En dat heeft deze componist, Mario Castelnuovo Tedesco, ook gedaan. Hij heeft zelfs een stuk geschreven, concerto nummer 1, voor gitaar en orkest. Er is er één werk van dit genre dat heel erg bekend is, als van een andere componist, Rodriguez. Ik heb het van de week weer bij Hilversum 4 gehoord. Maar ik ga u nu van deze componist zo'n stuk voor orkest en gitaar laten horen. Deze is eigenlijk zeker net zo mooi als die overbekende. Het is de finale van Opus 99, Londen Symfonieorkest en Nachiko Jijps gitaar.

hoorde het slotgedeelte van concert nummer 1 voor gitaar en orkest van Mario Castelnuovo Tedesco, gespeeld door het Londen Symfonieorkest en Nachiko Jijps op de gitaar. Dat was voor de vakantieperiode het laatste muziekstukje. Dank voor uw aandacht. Op 4 september hopen wij er weer te zijn. Eerst Soulbeats om 8 uur en dan om 9 uur weer Andante. Als u vragen heeft, suggestie heeft, een keer verzoeknummer heeft, daarvoor hebben wij een e-mailadres: andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Op 4 september hopen wij weer te beginnen met een programma met muziek geschreven door Nederlandse componisten, zoals wij dat de laatste jaren steeds gedaan hebben na de vakantie. Wat ons verder betreft, goede nacht. Kunt u gewoon blijven luisteren naar Dit is 2. Er komt hierna een programma met muziek en actualiteiten. Wat ons betreft, tot horens.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen, maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000.

0: op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in de Zuidbuurt,
0: Tuindorp
1: en in Holy. 2.
0: 2.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van de slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.